0: beste muziekmix.
1: Met het nieuws.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het is nog onduidelijk wie de Zweedse verkiezingen heeft gewonnen. Met zo'n 90% van de stemmen geteld staat de centrum-linkse oppositie op 1 zetel meer dan de centrum-rechtse coalitie van premier Kristersson. Zijn minderheidskabinet heeft met gedoogsteun van de rechtspopulistische Zweden-democraten de immigratie fors teruggedrongen. Maar bij deze verkiezingen speelde dat thema geen grote rol meer. In Oostenrijk is een man van 51 opgepakt die ervan wordt verdacht dat hij zijn vrouw een jaar lang heeft gedrogeerd en laten misbruiken door andere mannen. De vrouw van 39 overleed eind juni nadat ze zwaar gewond was gevonden in haar huis. Volgens haar man stierf ze door ruwe seks en had hij het bloed op haar lichaam niet opgemerkt. Ze bleek ook inwendige bloedingen te hebben. De man wordt verantwoordelijk gehouden voor haar dood. Hij riskeert een levenslange gevangenisstraf. In de zaak zit ook een buurman vast. De hulpdiensten in Amsterdam zijn dit weekend twee keer uitgerukt om een verwarde man uit de Sloterplas te halen. Zaterdag werd hij voor het eerst door de brandweer uit het water gehaald. De afgelopen dag lag hij opnieuw in het midden van de plas, waar hij watertrappelend zijn hoofd boven water hield. Duikers haalden de man met een reddingsvlot naar de kant. Hij werd onderkoeld naar het ziekenhuis gebracht. De Amsterdamse politie heeft het GGZ-crisisteam ingeschakeld om te voorkomen dat de man nogmaals in het water springt. Tennisser Alexander Zverev heeft de US Open gewonnen. De Duitser versloeg in de finale in New York de Amerikaan Ben Shelton in 4 sets. De 29-jarige Zverev draait al 10 jaar mee in de wereldtop, maar dit is pas zijn tweede Grand Slam-titel. Eerder dit jaar won hij zijn eerste, Roland Garros in Parijs. Het weer. Vannacht overwegend droog met lokaal kans op mist. Minima tussen 8 en 16 graden. Overdag zon met wat stapelwolken en lokaal een buitje. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De radiozender voor de gemeente Altena.
1: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
0: Via FM. Digitale kabel. De AFM-app en radio AFM.nl.
1: Met nu.
0: Non-stop muziek.

0: beste muziekmix.
1: Met het nieuws.
2: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De Zweedse parlementsverkiezingen lijken nipt te worden gewonnen door de centrum-linkse oppositie. Met 93% van de stemmen geteld staan zij op 176 zetels tegen 173 voor de centrumrechtse coalitie van premier Christensen. Eerder vannacht was het verschil steeds 1 zetel en nu dus 3. Hoewel er een andere meerderheid lijkt te komen, zijn de verschuivingen in procenten maar klein. De rechtspopulistische Zweden-Democraten en de Sociaaldemocraten verliezen een paar procent. Andere partijen winnen een beetje. Gisteren zijn nog eens 4 mensen die betrokken waren bij het busongeluk in Zwitserland teruggekeerd naar Nederland. Dat waren er volgens alarmcentrale Eurocross minder dan verwacht om praktische of medische redenen. Zaterdag kwamen er al 17 mensen terug. Vandaag worden 12 mensen gerepatrieerd en morgen nog 3. Bij het ongeluk met de Nederlandse bus in het oosten van Zwitserland vielen donderdag 5 doden. 10 slachtoffers liggen nog in het ziekenhuis. Eurocross wil ook hen naar Nederland overbrengen. In België is al bijna een ton ingezameld voor een man die heeft geprobeerd zijn buurman te vermoorden. De 49-jarige man uit Namen zegt dat zijn stiefzoontje door de buurman, een veroordeelde pedofiel, is misbruikt. De buurman werd zo zwaar mishandeld dat hij nog altijd kunstmatig in leven wordt gehouden. De dader kreeg een celstraf van 17 jaar, wat in België tot veel discussie leidde. Sympathisanten starten een crowdfunding om het gezin van de man te helpen. Van de ingezamelde ton is een deel al gebruikt om rekeningen te betalen en schulden af te lossen. Het weer. Vannacht overwegend droog met lokaal kans op mist. Minima tussen 8 en 16 graden. Overdag zon met wat stapelwolken en lokaal een buitje. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De radiozender voor de gemeente Altena.
1: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
0: Via FM. Digitale kabel. De AFM app. En radio AFM.nl.
1: Met nu.
0: Non-stop muziek.
1: Dit is AFM.

We zijn trots op Altena. Dit is AFM 107.1 en 107.8 FM.

0: muziekmix.
1: Met het nieuws.
2: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Verschillende overheidsorganisaties werken samen om af te komen van de dwangsommen die ze aan burgers moeten betalen als procedures te lang duren. Onder meer de IND en de dienst toeslagen overleggen hoe ze onder die wettelijke verplichting uit kunnen komen. Blijkt uit een e-mail die in handen is van Trouw. Ook het UWV is bij het overleg betrokken. De dwangsommen werden in 2009 bij wet geregeld. De IND betaalt het meest, dit jaar al bijna 100 miljoen euro. De diensten zeggen dat ze er niets aan kunnen doen dat burgers te lang op een beslissing moeten wachten, omdat ze kampen met veel werk en te weinig personeel. De Zweedse parlementsverkiezingen lijken nipt te worden gewonnen door de centrum-linkse oppositiepartijen. Met 94% van de stemmen geteld staan ze op 176 zetels tegen 193 voor de centrumrechtse coalitie van premier Kristersson. Eerder vannacht was het verschil steeds 1 zetel en nu dus 3. Polen bereidt zich voor op meer Russische aanvallen, zegt premier Tusk. Gisteren werd bij de Pools-Oekraïnse grens een trein geraakt door een Russische drone. Niemand raakte gewond doordat de inzittenden op tijd konden worden geëvacueerd, dankzij een waarschuwingssysteem. Tusk spreekt van een escalatie die ook het Poolse grondgebied kan raken. Hij zegt dat zijn land overgaat tot een zeer verhoogde staat van paraatheid. Tennisser Alexander Zverev heeft de US Open gewonnen. De Duitser versloeg in de finale in New York de Amerikaan Ben Shelton in 4 sets. De 29-jarige Zverev draait al 10 jaar mee in de wereldtop, maar dit is pas zijn tweede Grand Slam-titel. Eerder dit jaar won hij zijn eerste, Roland Garros in Parijs. Het weer. Vannacht overwegend droog met lokaal kans op mist. Minima tussen 8 en 16 graden. Overdag zon met wat stapelwolken en lokaal een buitje. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De radiozender voor de gemeente Altena.
1: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
0: Via FM. Digitale kabel. De AFM-app. En radio AFM.nl.
1: Met nu.
0: Non-stop muziek.
1: Dit is AFM.

0: beste muziekmix.
1: Met het nieuws.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Verschillende overheidsorganisaties werken samen om af te komen van de dwangsommen die ze aan burgers moeten betalen als procedures te lang duren. Onder meer de IND, het UWV en de dienst toeslagen zijn met elkaar in overleg, schrijft Trouw. De dwangsommen werden in 2009 bij wet geregeld. De IND betaalt het meest, dit jaar al bijna 100 miljoen euro. De Zweedse parlementsverkiezingen lijken nip te worden gewonnen door de centrum-linkse oppositiepartijen. Met 94% van de stemmen geteld staan zij op 176 zetels tegen 173 voor de centrumrechtse coalitie van premier Kristersson. Eerder vannacht was het verschil steeds 1 zetel en nu dus 3. Amazon heeft de samenwerking met een vrachtluchtvaartmaatschappij opgeschort na het dodelijke ongeluk van vorige week in Miami. Een vrachtvliegtuig schoot toen van de landingsbaan, waarbij 5 mensen op de grond om het leven kwamen. Het gaat om het bedrijf 21 Air, dat met 8 toestellen voor Amazon vloog. Oud-medewerkers waarschuwden voor het ongeluk al dat het bedrijf zich niet aan de veiligheidsregels hield. De hulpdiensten in Amsterdam zijn dit weekend 2 keer uitgerukt om een verwarde man uit de Sloterplas te halen. Zaterdag werd hij voor het eerst door de brandweer uit het water gehaald. En gisteren lag hij opnieuw in het midden van de plas. Duikers haalden de man met een reddingsvlot naar de kant. Hij werd onderkoeld naar het ziekenhuis gebracht. Actrice Kea Klaasje-Questro heeft de Theodor in ontvangst genomen. Ze kreeg de belangrijkste Nederlandse toneelprijs voor haar hoofdrol in Fuck Lolita van het Zuidelijk Toneel. De Theodor werd uitgereikt op het gala van het Nederlands Theater in Amsterdam. Het weer, eerst kans op mist, daarna geregeld zon, maar ook stapelwolken en lokaal kans op een buitje. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is AFM
3: Verkeersinformatie.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat een hele korte file op de A2 Maastricht-Eindhoven. Tussen knooppunt Leenderheide en knooppunt Batadorp is de vertraging 5 minuten. Verder ook 5 minuten op onthoud op de A7 bij de Afsluitdijk richting Noord-Holland bij Den Oever. En op de A12 Arnhem-Duitse grens 10 minuten vertraging bij de Duitse grens. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: De radiozender voor de gemeente Altena.
3: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
0: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
3: Met nu
0: non-stop muziek.
3: Dit is

0: beste muziekmix.
1: Met het nieuws.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Verschillende overheidsorganisaties werken samen om af te komen van de dwangsommen die ze aan burgers moeten betalen als procedures te lang duren. Onder meer de IND, het UWV en de dienst toeslagen zijn met elkaar in overleg, schrijft Trouw. De dwangsommen werden in 2009 bij wet geregeld. De IND betaalt het meest, dit jaar al bijna 100 miljoen euro. De Zweedse parlementsverkiezingen lijken nipt te worden gewonnen door de centrum-linkse oppositiepartijen. Nu bijna alle stemmen zijn geteld, hebben ze 3 zetels meer dan de centrum-rechtse coalitie van premier Kristersson. Die slaagde erin de immigratie fors te beperken, maar bij deze verkiezingen was dat geen belangrijk thema meer. Amazon heeft de samenwerking met een vrachtluchtvaartmaatschappij opgeschort nadat vorige week in Miami een vrachtvliegtuig van de landingsbaan schoot. Daarbij vielen 5 doden. Het gaat om het bedrijf 21 Air dat met 8 toestellen voor Amazon vloog. Volgens oud-medewerkers hield het bedrijf zich niet aan de veiligheidsregels. In België is al bijna een ton ingezameld voor een man die heeft geprobeerd zijn buurman te vermoorden. De 49-jarige man uit Namen zegt dat zijn stiefzoontje door de buurman is misbruikt. Hij schopte de buurman bijna dood en kreeg daarvoor 17 jaar cel. Sympathisanten starten een crowdfunding om het gezin van de man te helpen. Actrice Kea Klaasje-Westro heeft op een gala in Amsterdam de Theodor in ontvangst genomen. Ze kreeg de prijs voor haar hoofdrol in het toneelstuk Fuck Lolita. Ze speelt daarin een meisje dat weer baas over haar eigen lichaam wordt na stelselmatig misbruik. Tennisser Alexander Zverev heeft de US Open gewonnen. De Duitser versloeg in de finale in New York de Amerikaan Ben Shelton in 4 sets. Eerder dit jaar won Zverev al Roland Garros in Parijs. Het weer, eerst kans op mist, daarna geregeld zon, maar ook stapelwolken en lokaal kans op een buitje. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is AFM.
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is er van de Hart van de ANWB. In Overijssel en Noord-Brabant komen mistbanken voor. En er staat al een file op de A10 bij Amsterdam. Tussen Amsterdam-Bos en Lommer en Slotervaart, 2 kilometer. De vertraging is ongeveer 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: De radiozender voor de gemeente Altena.
1: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
0: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
1: Met nu
0: non-stop muziek.
1: Dit is AFM.

0: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
1: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
2: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
3: Met het nieuws.
4: Dorald Megens met het NOS-journaal. Huishoudens gaan volgend jaar fors meer betalen voor stroom en gas. De prijzen ervan stijgen. Maar bovendien gaan de tarieven bij de netbeheerders voor het onderhoud van kabels en leidingen flink omhoog. Gemiddeld met 20%, verwacht toezichthouder ACM. Daardoor betaalt een huishouden zo'n 90 euro meer, bovenop de kosten voor gas en elektriciteit. Met het extra geld willen de netbeheerders de problemen met het volle elektriciteitsnet aanpakken. Bovendien wordt er meer gebouwd, waarbij ze minder afhankelijk willen zijn van fossiele energiebronnen. De Zweedse parlementsverkiezingen lijken nip te zijn gewonnen door de centrum-linkse oppositiepartijen. Nu bijna alle stemmen zijn geteld, staan ze op 3 zetels meer dan de centrum-rechtse coalitie van premier Kristersson. Centrum-links in Zweden is de afgelopen jaren iets naar rechts opgeschoven, zegt correspondent Rolien Kreton.
5: Ze hebben een deel van het beleid van de rechtsregering overgenomen. En dat is mede door escalatie van bendegeweld in bepaalde migrantenwijken.
4: De laatste stemmen in Zweden worden op dit moment nog geteld. Verschillende overheidsorganisaties werken samen om af te komen van de dwangsommen die ze aan burgers moeten betalen als procedures te lang duren. Onder meer de IND, het UWV en de dienst toeslagen zijn met elkaar in overleg, schrijft Trouw. De dwangsommen werden in 2009 bij wet geregeld. De IND betaalt het meest, dit jaar al bijna 100 miljoen euro. Alexander Zverev heeft de US Open gewonnen. De Duitse tennisser versloeg in de finale in New York de Amerikaan Ben Shelton in 4 sets. Dat Zverev won, had hij zelf eerst niet in de gaten, zoals te horen bij Eurosport.
6: En daar is de winst.
7: 5-7,
6: 16. Ja, en nu? En nu pas in de gaten. Ik denk, wat is hij nou aan het doen?
4: Het is de tweede Grand Slam-titel voor Zverev dit jaar. Hij won eerder het toernooi van Roland Garros in Parijs. Het weer, eerst kans op mist, later bewolking afgewisseld door zon. Vooral in het zuiden en zuidwesten kans op wat regen. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is AFM.
8: Verkeersinformatie.
9: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Eerste files van de week zijn een feit. In Zuid-Holland en Noord-Brabant komen mistbanken voor. Er is een ongeluk gebeurd bij Amsterdam op de A10. Tussen Sloterdijk en Slotervaart staat 4 kilometer file daarom. Een kwartier vertraging. De oprit is dicht en er is maar 1 rijstrook open op de A10. Op de A16 Breda-Rotterdam een kwartier vertraging al tussen Zevenbergshoek en Dordrecht. De A29, de Heidenoordtunnel, is in beide richtingen dicht. Door een technische storing is in beide richtingen 3 kilometer file. A58 Bergen-op-Zoom richting Vlissingen. Tussen Afrit Kruiningen en Capelle-Zuid 5 kilometer file. Door een kapotte vrachtwagen een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: Bij WoonIdee. Dan vind je woninginrichting voor ieder budget. Vloeren, gordijnen, binnenzonwering en altijd gratis opmeten, maken en ophangen. Ja, die service vind je nergens. En wat dacht je van de slaapafdeling? Met heerlijke bedden, liftbedden en altijd 50% korting op topmerkmatrassen.
11: WoonIdee. Dat is mijn idee.
12: WoonIdee in Veen.
11: Aan de Begijnhof.
2: De radiozender voor de gemeente Altena.
13: Wij zijn

0: regio-info.
1: Historicus en schrijver Auke Kok geeft op vrijdag 30 oktober een lezing over het leven van Anton Mussert. De bijeenkomst van Oorlogsmuseum Altena krijgt een lokaal tientje. De latere leider van de NSB werd geboren in Werkendam. Aan de hand van zijn boek Mussert, de reis naar het kwaad, gaat Kok in op het leven en de keuzes van Mussert. Hij vertelt hoe de ingenieur uit Werkendam uiteindelijk opgroeide tot een leider van de Nederlandse Nationaal-Socialistische Beweging en tijdens de Tweede Wereldoorlog de kant van de Duitse bezetters koos. De lezing vindt plaats in de Oude Kerk Aalburg aan de Oude Kerkstraat 19A. De inloop is om 19:30 en de lezing begint om 20:00. Een kaartje kost €5 en vrienden en sponsoren van het Oorlogsmuseum Altena hebben gratis toegang. Reserveren kan via de website oorlogsmuseum-altena.nl. De gemeenteraad van Altena brengt op dinsdag 22 september een dorpsbezoek aan Giessen en Rijswijk. Raadsleden gaan die dag in gesprek met inwoners, organisaties en ondernemers uit de beide dorpen. Inwoners krijgen 's avonds de mogelijkheid om zelf onderwerpen bij de gemeenteraad onder de aandacht te brengen. Het kan bijvoorbeeld gaan over de inrichting van een wijk of een initiatief uit het dorp. De inloop wordt van 7 tot 19:30 gehouden in Sporthal De Jager aan de parallelweg 35 in Giessen. Wie gebruik wil maken van de inloop kan zich vooraf aanmelden bij de Griffie via griffie@gemeentealtena.nl. Meer informatie over de gemeenteraad en de mogelijkheden om contact met de raad op te nemen staan te lezen op de website gemeentealtena.nl/gemeenteraad.
0: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioafm.nl.

0: AFM.
1: Met het nieuws uit Altena.
2: Goeiedag, ik ben Frans van der Heuvel. De toekomst van Oudendijk vraagt om een zorgvuldige balans tussen woningbouw en het behoud van het dorpse karakter. De gemeenteraad steunt de gemeentelijke visie in grote lijnen. Daarbij wordt gekeken naar enkele mogelijke bouwlocaties, onder meer aan de zuidkant van het Lint. Ook de toekomst van het voormalige bedrijventerrein aan Oudendijk 7 blijft onzeker. Bewoners vinden de bestemming stedelijke functie niet passen bij de visie. Wethouder Patrick Kok wil hierover in het vierde kwartaal duidelijkheid geven. Daarnaast wordt gekeken naar woningbouw voor jongeren en senioren en naar betere participatie van inwoners bij toekomstige plannen. Een kind van ongeveer 1,5 jaar oud is vrijdagmiddag ernstig gewond geraakt bij een ongeluk aan de Kammetweg in Andel. Rond 12:15 reed een heftruck over het armpje van het kind dat op een terrein bij een woning speelde. 2 ambulances, een traumahelikopter en meerdere politieeenheden kwamen naar de plek. Het kind werd daar langdurig behandeld door ambulancepersoneel en het traumateam. Daarna is het met spoed en onder politiebegeleiding naar een kinderziekenhuis in Rotterdam gebracht. De politie onderzoekt hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. De vernieuwde Dalburgt in Wijk en Aalburg opent zaterdag 19 september officieel de deuren. De accommodatie is ruim 1 jaar gerenoveerd en uitgebreid en biedt voortaan onder meer een nieuwe turnzaal, extra kleedkamers, vergaderruimtes en vernieuwde sportfaciliteiten. Wethouder Shah Sheikh Karim draagt het gebouw rond 11:00 over aan de gebruikers. Tijdens het openingsfestival van 10 tot 4 kunnen bezoekers kennis maken met lokale verenigingen en meedoen aan sportclinics. Ook zijn er rondleidingen, een klimwand en skateclinics. De vernieuwde accommodatie is bovendien duurzamer dankzij zonnepanelen, betere isolatie en energiebesparende installaties. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
0: Dit is AFM.
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is er van de Hart van de ANWB. Het is al vroeg druk op de weg. Op de A10 bij Amsterdam was een ongeluk gebeurd tussen Amsterdam Sloterdijk en Slotervaart. 4 kilometer file, kwartier vertraging. Er is maar 1 rijstrook open. Op de A29 Bergen-op-Zoom richting Vlissingen staat 5 kilometer file tussen Rilland en de afrit Capelle-Zuid. Door een kapotte vrachtwagen, een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
0: Terug naar Altena's beste...

0: ZFM.
1: Regio-info.
2: In de bibliotheek in Werkendam start op maandag 28 september de vijfdelige cursus Zeg het met je handen. Deelnemers maken kennis met gebarentaal en leren eenvoudige en praktische gebaren die zij in het dagelijks leven kunnen gebruiken. Tijdens de cursus komen onder meer naamgebaren, basisgebaren en het handalfabet aan bod. Ook wordt geoefend met het gebruik van gebaren tijdens gesprekken en het voorlezen van verhalen. De lessen worden gegeven door Gera Vonk Huisjes, die zelf doof is en al jaren lesgeeft in de Nederlandse gebarentaal en Nederlands met gebaren. De bijeenkomsten zijn op 28 september, 5 en 19 oktober en 2 en 16 november. Het aantal plaatsen is beperkt en vooraf aanmelden noodzakelijk. Inschrijven kan via de website bibliotheekaltena.nl/gebarentaal. De vernieuwde De Aalburcht wordt op zaterdag 19 september feestelijk heropend in Wijk en Aalburg. Van 10 tot 4 is er op en rond het terrein van het dorpshuis en de sporthal een openingsfestival. Rond 11 uur draagt de wethouder de vernieuwde accommodatie officieel over aan de gebruikers. De Aalburcht is in het afgelopen jaar uitgebreid met een turnzaal en extra kleedkamers. Ook zijn er nieuwe vergaderruimte en zalen gerealiseerd en is de sporthal voorzien van een nieuwe vloer en tribune. Bij de renovatie zijn materialen zoveel mogelijk hergebruikt en zijn onder meer zonnepanelen, betere isolatie en duurzame installaties aangebracht. Tijdens het festival presenteren lokale verenigingen en organisaties zich op een infomarkt. Verder zijn er sportdemonstraties en clinics, een klimwand, skateclinics, rondleidingen met ritjes met de hankermotief. Meer informatie en het volledige programma staan te lezen op de website gemeentealtena.nl/deaalburcht.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
0: Kijk op onze website radioasm.nl.

0: is AFM. Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
1: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
2: Bij kaas- en eierhandel Duister in Veen proef je het verschil meteen. En daar blijf je van genieten. Altijd betaalbare kwaliteit, veel soorten en smaken vers afgesneden kaas en verse scharreleieren. Ook maken we pakketten gevuld met kaas, roomboter, chocolade, nootjes, fruitsappen of een flesje wijn. Met zoveel soorten verse kaas is een bezoek aan ons winkeltje achter in onze loods aan de Witboomstraat 6 in Veen altijd de moeite waard. Donderdag en vrijdag geopend van 9:30 tot 17:00, zaterdag van 9:30 tot 12:00.
3: Springt uw website er niet bovenuit? Bent u slecht vindbaar in de zoekmachines? Bij Nieuw Ontwerp Webdesign in Werkendam bent u al 10 jaar aan het goede adres voor een geheel nieuwe website of juist voor de verbetering van uw bestaande website. Samen met u bouwen wij graag aan een steeds beter online visitekaartje. Met creativiteit, technisch vernuft en aandacht voor details zorgen wij ervoor dat u opvallend online bent. Zet vandaag nog bezoekersaantallen om in klanten en neem contact op met Nieuw Ontwerp Webdesign aan de Beierinkweg in Werkendam. Kijk op www.nieuwontwerp.com
4: of bel 0183 820 3x3 voor meer informatie.
5: Op zoek naar een nieuwe outfit? Bij Ballengooien Modus vind je meer dan 100 merken onder één dak. Altijd de nieuwste trends, persoonlijk advies, extra privilegevoordeel en de leukste mode-events voor dames en heren. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story.
3: Hoe goed bent u te vinden op internet? U wilt toch ook bovenaan staan in de zoekresultaten? Maak vandaag nog een afspraak met Nieuw Ontwerp Webdesign en regel het. Kijk op www.nieuwontwerp.com.
5: Toe aan een nieuwe outfit? Ontdek Studio 22 in Wijk en Aalburg. Hippe, trendy dameskleding voor jong en oud. Met persoonlijk advies en damesmode die echt bij je past. In een gezellige sfeer met een heerlijk kopje koffie, gratis parkeren voor de deur. En een handig stomerijdepot. Ga naar studio22mode.nl of bezoek ons aan de Galerij 12A in Wijk en Aalburg. Studio 22, damesmode met aandacht voor jou. Online modeshoppen doe je op ballengooienmodus.com. Op werkdagen voor 3 uur besteld, de volgende dag in huis. Ballengooienmodus in Dussen. A style for every story.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Ik doe het voor gezonde nieren.
8: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
9: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
10: Dit is AFM. Altena's beste muziekmix.
11: Met het nieuws.
12: Dorald Negens met het NOS-journaal. Huishoudens gaan volgend jaar fors meer betalen voor stroom en gas. Niet alleen vanwege duurdere energie, maar ook door hogere tarieven bij de netbeheerders, volgens toezichthouder ACM. Om de problemen met het volle elektriciteitsnet aan te pakken, moet er meer worden gebouwd, zegt Netbeheer Nederland.
13: Denk aan hele grote hoogspanningsstations tot aan het trafohuisje bij jou in de straat. Er moeten ook kabels in de grond. En dat betekent natuurlijk dat wij veel geld moeten uitgeven om dat allemaal te doen. En dat vertaalt zich in hogere tarieven voor alle gebruikers van dat net.
12: Gemiddeld huishouden is volgend jaar zo'n €90 meer kwijt dan dit jaar. In Zweden lijken de parlementsverkiezingen gewonnen door de centrum-linkse oppositie. Met 94% van de stemmen geteld staan ze op 3 zetels voorsprong. De sociaaldemocraten zijn opnieuw de grootste met ruim 28% van de stemmen, zegt correspondent Rolien Kreton.
14: De sociaaldemocraten die zijn wel teruggelopen, maar zijn nog steeds de grootste partij in Zweden. En dat is mede omdat ze de afgelopen jaren naar rechts zijn opgeschoven op het gebied van migratie en criminaliteit.
12: Vanwege de nek-aan-nek-race kan het nog dagen duren voordat de uitslag definitief is. Rond eilandengroep Vanuatu, ten noordoosten van Australië, worden nog zeker 30 mensen vermist nadat vrijdag een veerboot was gezonken. Er is zeker 1 dode. 15 van de 47 opvarenden konden uit het water worden gehaald. Waardoor die veerboot zonk is niet duidelijk. Waarschijnlijk speelt het slechte weer een rol. De boot kwam terecht in zwaar weer met harde wind. En ook waren er mogelijk te veel passagiers aan boord. Actrice Kea Klaasje Questro heeft de Theodor in ontvangst genomen. Ze kreeg de belangrijkste Nederlandse toneelprijs voor haar hoofdrol in Fuck Lolita van het Zuidelijk Toneel. Questro speelt daarin een meisje dat weer baas over haar eigen lichaam wordt na een periode van seksueel misbruik door een hoogleraar. Het weer, eerst kans op mist, later bewolking, afgewisseld door zon. Vooral in het zuiden en zuidwesten kans op regen. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Dit is AFM.
11: Verkeersinformatie.
15: Dit is er van de Hart van de ANWB. Ochtendspits is in volle gang met meer dan 75 files in Zuid-Holland en Noord-Brabant komen mistbanken voor. Er stond een auto met pech op de A16 Breda-Rotterdam net voor de Moerdijkbrug. 14 kilometer file vanaf Breda-West. Een half uur vertraging. De weg is wel weer vrij. Aansluitend op de A17 Roosendaal-Dordrecht tussen Zevenberg en Knoop het Klaverpolder 20 minuten vertraging. A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam. Veel vertraging nog tussen Willemstad en Afrit Oud-Beijerland. 7 kilometer file. Tunnel is weer open. A58 Bergen-op-Zoom richting Vlissingen door een kapotte vrachtwagen tussen Rilland en Afrit Capelle-Zuid 8 kilometer file. Een kwartier vertraging door een kapotte vrachtwagen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
16: Waar het om draait? Staal, kunststof, RVS, aluminium of brons. Wij voor een dag van de steltwerk en dam produceren we maatwerk. Voor simpele of juist de meest complexe machinale bewerkingen draaien we onze hand niet om. Snel leveren, dat is waar wij naar streven. www.voorendagvdstelt.nl. Maatwerk, daar draait het om.
17: Of radioreclame nog steeds werkt? Zeker weten!
18: Want AFM staat aan in de gemeente Altena.
17: Bereik met jouw reclamecampagne onze luisteraars. En word gehoord in heel Altena.
18: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
19: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
17: Radioreclame via AFM werkt.
18: Voor ieder budget is er een passende reclamemogelijkheid.
17: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt. De radiozender voor de gemeente Altena.
18: Wij zijn AFM.

0: regio-info.
1: De vrienden van het Woerkumse strandje doen op zaterdag 19 september mee aan de World Cleanup Day. Vrijwilligers verzamelen om 11 uur bij camping De Mosterdpot aan de Stadshaven 1 om gezamenlijk zwerfafval op de strandjes langs de Merwede op te ruimen. De organisatie hoopt dit jaar ook nieuwe vrijwilligers te verwelkomen. Het aantal mensen dat regelmatig helpt met het schoonmaken van de strandjes is de afgelopen tijd wat afgenomen. Grijpstokken, afvalzakken en handschoenen zijn aanwezig en bij voldoende deelname worden ook de straten en de wallen van de vesting aangepakt en mogelijk enkele wijken in Woudrichem. De opruimactie duurt naar verwachting tot 3 uur. Het verzamelde afval wordt bij de container in de Stadshaven nabij Museumwerf Den Huig bijeengebracht. En ook op verschillende andere plaatsen in de gemeente Altena zijn tijdens World Cleanup Day vrijwilligers actief. Zwembad Berkina kijkt terug op een warm en druk zwemseizoen. Een van de hoogtepunten was het passeren van de grens van 50.000 bezoekers. De 50.000ste bezoeker werd verrast met een waardebon voor een abonnement voor het seizoen 2027. Het seizoen begon met de feestelijke opening van 2 nieuwe glijbanen. Ook de Merkendamse zwemvierdaagse trok veel belangstelling. Meer dan 500 deelnemers deden mee aan de week met het zwemmen en verschillende activiteiten. Volgens Berkina is het zwembad naast de recreatieve voorziening ook een belangrijke ontmoetingsplek voor inwoners van Altena. Het zwembad bedankt bezoekers, vrijwilligers en medewerkers voor hun bijdrage aan het afgelopen seizoen en kijkt alweer vooruit naar het volgende nieuwe zwemseizoen.
0: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioafm.nl. We zijn trots op Altena. Dit is AFM 107.1 en 107.8 FM.

0: FM.
1: Met het nieuws uit Altena.
2: Goedendag, ik ben Frans van der Heuvel. De wedstrijd tussen Kozakken Boys en Rijnsburgse Boys van afgelopen zaterdag is na afloop overschaduwd door ernstige ongeregeldheden. De Werkendammers wonnen met 6-1, waarna supporters van beide clubs met elkaar op de vuist gingen. Ook werd een bestuurslid van Kozakken Boys met de dood bedreigd. Rijnsburgse Boys heeft excuses aangeboden en veroordeelt het gedrag van de betrokken supporters. De club onderzoekt camerabeelden en sluit maatregelen niet uit. Kozakken Boys noemt het incident diep ingrijpend en kondigt strenge maatregelen aan. Volgens Rijnsburgse Boys ontstonden de problemen mede doordat supporters niet via een aparte uitgang naar de bussen werden begeleid. In Sleewijk is de eerste steen gelegd van de Buitenhoeve, een nieuw appartementencomplex voor senioren aan de Buitenlust. Op het voormalige schapenweidje komen 13 appartementen voor mensen die zelfstandig willen wonen, maar ook waarde hechten aan contact met buren. Het plan ontstond in samenwerking met de gemeente Altena. Het perceel heeft een bijzondere familiegeschiedenis. Initiatiefnemers Gerrit en Hendrie van Arkel bouwen hier op grond die al generaties in de familie is. Het complex krijgt een gezamenlijke woonkamer en tuin. De oplevering van de Buitenhoeve staat gepland voor maart 2027. De monumentale kaaien Paole op de Hoge Maasdijk, op de grens van Andel en Veen, zijn opnieuw zwaar beschadigd. In de nacht van 29 op 30 augustus reed een automobilist tegen de uit 1795 daterende rijksmonumenten. De gemeente heeft nu de brokstukken veiliggesteld en laat een expert de schade en mogelijkheden voor herstel onderzoeken. Het is niet de eerste keer dat de palen worden aangereden. In 2019 raakten ze eveneens zwaar beschadigd en werden ze met zoveel mogelijk originele delen hersteld. De palen markeren de historische grens tussen twee voormalige waterschappen. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
0: Dit is AFM
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is er van de Hart van de ANWB. Op de A2 Maastricht richting Eindhoven tussen Mahees en Knoopend Leenderheide 9 kilometer stilstaand verkeer door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. A6 Emmeloord richting Muiden. Ruim een kwartier vertraging bij Afrit Lelystad Airport. Door een ongeluk moet je via de vluchtstroken langs. Dat duurt waarschijnlijk nog een uur. Op de A58 Bergen-op-Zoom richting Vlissingen. Een half uur vertraging tussen Rilland en Afrit Capelle-Zuid. 8 kilometer file. Door een kapotte vrachtwagen is de rechterrijstrook dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
0: Nu terug naar Altena's beste muziekmix.
1: Dit is AFM.
4: Let's go.

0: ZFM.
1: Regio-info.
2: Seniorenorganisatie Actief 60PLUS zorgt donderdag 24 september een informatieavond over oplichtingspraktijken. Aanleiding zijn de vele vormen van fraude via internet, telefoon en aan de deur. Volgens de organisatie werd onlangs nog een inwoner van Almkerk voor 25.000 euro opgelicht. Een medewerker van de politie geeft tijdens de avond voorlichting over verschillende vormen van oplichting en hoe mensen zich hiertegen kunnen beschermen. Leden van een toneelvereniging uit Sliedrecht laten met sketches zien hoe babbeltrucs en andere oplichtingspraktijken in de praktijk kunnen verlopen. De bijeenkomst begint om 19:30 in de ontmoeting aan de Voorstraat 16 in Almkerk. Leden hebben gratis toegang en niet-leden betalen €5. Aanmelden, dat kan tot 19 september via het e-mailadres actief60plus@outlook.com. Heemskerk Diervoeders, Fourage en Transport houdt op zaterdag 19 september een open dag aan de Roef nummer 7 in Sleewijk. Tussen 10 en 3 kunnen bezoekers kennis maken met dit familiebedrijf. De opbrengst van de betaalde activiteiten gaat naar kinderboerderij Floreffenhoeve in Werkendam. Op het programma staan onder meer ponyritjes, een koetsrit door het dorp, kinderactiviteiten, dieren en een bloemenverkoop. Voor een aantal activiteiten wordt een bijdrage van €2 gevraagd. Ook zijn er gedurende de dag verschillende hapjes en drankjes verkrijgbaar. De open dag is gratis toegankelijk. Vanwege de beperkte parkeergelegenheid vraagt de organisatie bezoekers om zoveel mogelijk met de fiets te komen. Actuele informatie over het programma is te vinden op de Facebookpagina van Heemskerk Diervoeders, Fourage en Transport.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
0: Kijk op onze website radioafm.nl.

0: is AFM. Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
1: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
0: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
1: Geen idee. Hoe kom ik daarachter?
0: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
1: Oké, ga ik op letten.
0: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
1: Doe ik.
0: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
2: Dit is AFM. Altena's beste muziekmix.
3: Met het nieuws.
4: Door Almegens met het NOS-journaal. Om de problemen met het volle elektriciteitsnet aan te pakken en doordat er meer gebouwd gaat worden, gaan de tarieven voor stroom en gas flink omhoog. Zo verwacht toezichthouder ACM. Voor het onderhoud van leidingen en kabels betaalt een huishouden volgend jaar ongeveer €90 meer. Dat bedrag komt bovenop de gestegen prijzen voor stroom en gas. Steeds meer schoolgebouwen in Nederland verkeren in slechte staat. Ze hebben onder meer te maken met vochtproblemen, lekkages en scheuren in het gebouw. In Franeker is een schoolgebouw tijdelijk gesloten vanwege schimmel. En er zijn meer voorbeelden, zegt de PO-raad.
5: We weten bijvoorbeeld dat 60-80% van de schoolgebouwen een onvoldoende binnenklimaat heeft. En dat maar liefst 93% van de gebouwen niet aan alle ARBO-eisen voldoet. Nou, dat geeft wel een indicatie van dat hier echt iets aan de hand is.
4: Volgens de PO-raad is er €1,3 miljard nodig om alle schoolgebouwen op te knappen. Er zijn twee verdachten opgepakt na de aanrijding van een kind gisteravond in Haarlem. Het kind reed volgens NH Nieuws op een fiets en moest naar het ziekenhuis worden gebracht. Na de aanrijding is de bestuurder doorgereden. Later meldde hij zich alsnog. Het is een man van 21 uit Haarlem. En ook de bijrijder van 22 is opgepakt. De auto waarin ze reden is in beslag genomen. Polen verhoogt de staat van paraatheid. Dat zei premier Tusk gisteren op een ingelaste persconferentie. Die volgde op een Russische aanval op een passagierstrein dichtbij de Pools-Oekraïnse grens. Polen zet zich schrap, zegt correspondent Christian Pauwen.
6: Er is nog geen sprake van een nieuw alarmniveau. Rond spoorweginfrastructuur geldt al een van de hoogste niveaus. Maar Tusk zegt wel, we verwachten verdere escalatie steeds dichter bij onze grens. En ja, daar moeten we ons schrap voor zetten.
4: Bij de aanval op de trein gisteren vielen geen slachtoffers. Het weer, het kan plaatselijk nog mistig zijn. Later bewolking afgewisseld door zon. Vooral in het zuiden en zuidwesten kans op wat regen. Met voor 20 tot 23 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Dit is AFM.
7: Verkeersinformatie.
8: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Het drukste moment van de ochtendspits is inmiddels achter ons. Maar er zijn nog steeds files met redelijk wat vertraging. Op de A2 Utrecht-Amsterdam tussen Maars en Apkoude 11 kilometer file. Door een kapotte auto is de rechterrijstrook dicht. 20 minuten extra reistijd. Door een ongeluk op de A5 Hoofddorp richting Amsterdam. 3 kilometer file bij Afrit IJmuiden. Daar is de vertraging 10 minuten. Op de A6 Emmeloord richting Muiden. Veel vertraging bij Afrit Lelystad Airport. De rijbaan is dicht door een ongeluk. Daarom moet het verkeer via de vluchtstroken langs. Dat duurt waarschijnlijk nog een kwartiertje. Op de A58 Bergen op Zoom richting Vlissingen. Door een kapotte vrachtwagen een kwartier vertraging tussen Rilland en Afrit Capelle-Zuid. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Advies nodig op het gebied van hypotheken? Geld en gezin Altena met vestigingen in Giessen en Werkendam helpt u graag verder. Een gesprek kan plaatsvinden op ons kantoor of bij u thuis. Dus denkt u aan het kopen van een huis of wilt u besparen op de huidige hypotheeklasten? Voor een onafhankelijk, passend en begrijpelijk advies neem contact op met geldengezinaltena.nl. Ook het adres voor uw verzekeringen.
2: De radiozender voor de gemeente Altena.
10: Wij zijn...

0: ZFM.
1: Regio-info.
2: In het Oude Kerkje in Sleewijk vindt op zaterdag 26 september een bijzonder concert plaats, waarin muziek en verhalen uit verschillende delen van de wereld samenkomen. Verhalenverteller Jan Bergvens wordt daarbij begeleid door Marja van Heelsum op fluit en Tony Meinhardt op piano. Bergvens woonde en werkt onder meer in Cambodja, Suriname, Libanon en Afghanistan. Tijdens het concert vertelt hij verhalen over deze landen en zijn ervaringen. De verhalen worden omlijst met bijpassende muziek, met composities van onder andere Fauré, Mendelssohn, Boulanger en Amirov, Strauss en Poulenc. Het concert is een extra uitvoering binnen de reeks winterconcerten van Stichting Behoud Sleewijks Kerkje. De aanvang is om 16:30 in het Oude Kerkje aan het Kerkeinde in Sleewijk. Meer informatie is te vinden op de website sleewijkskerkje.nl. Buurtbusvereniging Hank bestaat 25 jaar. De vereniging werd op 30 juli 2001 opgericht en verzorgt sindsdien met vrijwilligers een deel van het openbaar vervoer in Altena. Momenteel rijdt de buurtbus op lijn 227 tussen Hank en Waalwijk via Wijk en Aalburg en op lijn 223 tussen Waalwijk en Almkerk. Het jubileum werd samen met de vrijwilligers en hun partners gevierd met een barbecue bij de Laagt in Almkerk. Tegelijkertijd maakt de vereniging zich zorgen over het teruglopend aantal vrijwillige chauffeurs. Volgens de buurtbusvereniging neemt het aantal snel af, terwijl vrijwilligers noodzakelijk zijn om de lijnen te kunnen blijven rijden. Daarom zoekt buurtbusvereniging Hank nieuwe vrijwilligers. Met name mensen die eerder interesse hebben getoond, worden opgeroepen zich alsnog te melden. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen via het e-mailadres secretaris.buurtbushank@gmail.com.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
0: Kijk op onze website radioasm.nl.

0: AFM.
1: Met het nieuws uit Altena.
2: Goeiedag, ik ben Frans van der Heuvel. De toekomst van Oudendijk vraagt om een zorgvuldige balans tussen woningbouw en het behoud van het dorpse karakter. De gemeenteraad steunt de gemeentelijke visie in grote lijnen. Daarbij wordt gekeken naar enkele mogelijke bouwlocaties, onder meer aan de zuidkant van het Lint. Ook de toekomst van het voormalige bedrijventerrein aan Oudendijk 7 blijft onzeker. Bewoners vinden de bestemming stedelijke functie niet passen bij de visie. Wethouder Patrick Kok wil hierover in het vierde kwartaal duidelijkheid geven. Daarnaast wordt gekeken naar woningbouw voor jongeren en senioren en naar betere participatie van inwoners bij toekomstige plannen. Een kind van ongeveer 1,5 jaar oud is vrijdagmiddag ernstig gewond geraakt bij een ongeluk aan de Kammetweg in Andel. Rond 12:15 reed een heftruck over het armpje van het kind dat op een terrein bij een woning speelde. 2 ambulances, een traumahelikopter en meerdere politieeenheden kwamen naar de plek. Het kind werd daar langdurig behandeld door ambulancepersoneel en het traumateam. Daarna is het met spoed en onder politiebegeleiding naar een kinderziekenhuis in Rotterdam gebracht. De politie onderzoekt hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. De vernieuwde Dalburcht in Wijk en Aalburg opent zaterdag 19 september officieel de deuren. De accommodatie is ruim een jaar gerenoveerd en uitgebreid en biedt voortaan onder meer een nieuwe turnzaal, extra kleedkamers, vergaderruimtes en vernieuwde sportfaciliteiten. Wethouder Shah Sheikh Karim draagt het gebouw rond 11 uur over aan de gebruikers. Tijdens het openingsfestival van 10 tot 4 kunnen bezoekers kennis maken met lokale verenigingen en meedoen aan sportclinics. Ook zijn er rondleidingen, een klimwand en skateclinics. De vernieuwde accommodatie is bovendien duurzamer dankzij zonnepanelen, betere isolatie en energiebesparende installaties. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
0: Dit is AFM
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Het moment van de spits is voorbij. Op de A5 Hoofddorp Amsterdam staat nog wel veel vertraging tussen Knoop het Hoek en Afrit IJmuiden. 4 kilometer file. De weg kan elk moment weer vrij zijn. A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen de Brechtseplein en Moordrecht 6 kilometer stilstaand verkeer. Er zijn door een ongeluk 2 rijstroken dicht. Omrijden kan via Den Haag over de A13 en de A12. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
0: Nu terug naar Altena's beste muziek.

0: ZFM.
1: Regio-info.
0: Van 8 tot en met 15 september staat Nederland in het teken van de Week van Lezen en Schrijven. Tijdens deze landelijke actieweek vraagt Stichting Lezen en Schrijven en haar partners extra aandacht voor laaggeletterdheid en het belang van lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden. Door het hele land worden activiteiten georganiseerd door onder meer bibliotheken, gemeenten, scholen en vrijwilligers. Ook regionale en lokale omroepen besteden aandacht aan het onderwerp met verhalen van deskundigen en ervaringsdeskundigen. In Nederland hebben ongeveer 3 miljoen volwassenen moeite met basisvaardigheden. Stichting Lezen en Schrijven zet zich samen met diverse organisaties in om deze mensen te ondersteunen en hun zelfredzaamheid te vergroten. Meer informatie is te vinden op de website lezenenschrijven.nl. Inwoners kunnen vanaf nu stemmen op projecten voor het inwonersbudget 2026. Van alle ingediende ideeën voldoen 30 projecten aan de voorwaarden. Ze zijn verdeeld over de thema's ontmoeten en ondersteunen, sport en bewegen en groen, waar mensen samenkomen. Digitaal stemmen kan tot en met 27 september via het participatieplatform Aan de Slag. Daarnaast organiseert de gemeente op woensdag 30 september van 6 tot 8 een stemfestival in Dorpshuis de Bolderik in Sleewijk. Bezoekers kunnen daar de initiatiefnemers ontmoeten, meer over de plannen horen en hun stem uitbrengen. Stemmen kan vanaf 12 jaar. Tijdens het stemfestival kan tot 19:30 worden gestemd. Aansluitend maakt de gemeente direct bekend welke projecten financiering krijgen en uitgevoerd kunnen worden. De 30 plannen bekijken en digitaal stemmen. Dat kan via de website aandeslag.gemeentealtena.nl.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioafm.nl. Wij zijn de

0: Dit is AFM.
1: Even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
2: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
1: Ah, check.
3: Op zoek naar een nieuwe outfit? Bij Ballengooien Modus vind je meer dan 100 merken onder één dak. Altijd de nieuwste trends, persoonlijk advies, extra privilegevoordeel en de leukste mode-events voor dames en heren. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: Ik doe het voor gezonde nieren.
6: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
7: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
3: Online modeshoppen doe je op ballengooienmodus.com. Op werkdagen voor 3 uur besteld, de volgende dag in huis. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story.
8: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
9: Met het nieuws.
10: Robert Baltus met het NOS Journaal. De schadevergoeding die winkeldieven moeten betalen gaat vanaf vandaag omhoog. Het bedrag stijgt van 181 naar 242 euro. Dat is de eerste verhoging in 14 jaar, meldt het bedrijf dat de schadevergoedingen namens de winkels int. Het bedrag is een tegemoetkoming voor de tijd die de winkeliers bezig zijn aan het afhandelen van diefstal. Ook moet het bedrag dieven afschrikken. De Nederlandse politie heeft iemand opgepakt die in Polen levenslang kan krijgen. Het gaat om een Poolse man van 31. Hij is vorige week aangehouden in Dinteloord in Brabant terwijl hij aan het werk was. De Pool wordt verdacht van zware mishandeling en moord op zijn vader. Hij was al enige tijd op de vlucht. Polen had om zijn uitlevering gevraagd. Er zijn 2 verdachten opgepakt na de aanrijding van een kind gisteravond in Haarlem. Het kindje reed volgens NH Nieuws op een fiets en moest naar het ziekenhuis worden gebracht. Na de aanrijding is de bestuurder doorgereden. Later melden ze alsnog, het is een man van 21 uit Haarlem. Ook de bijrijder van 22 is opgepakt. De auto waarin ze reden is in beslag genomen. Huishoudens gaan volgend jaar fors meer betalen voor stroom en gas. De prijzen ervan stijgen. Maar bovendien gaan de tarieven bij de netbeheerders voor het onderhoud van kabels en leidingen flink omhoog. Gemiddeld met 20%, zo verwacht toezichthouder ACM. Daardoor betaalt een huishouden zo'n 90 euro meer per jaar bovenop de kosten voor gas en elektriciteit. Met het extra geld willen de netbeheerders de problemen met het volle elektriciteitsnet aanpakken. Bovendien wordt er meer gebouwd, waarbij ze minder afhankelijk willen zijn van fossiele energiebronnen. Het weer. Het kan plaatselijk nog mistig zijn. Later bewolking, afgewisseld door zon. Vooral in het zuiden en zuidwesten kans op wat regen. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is AFM.
0: Verkeersinformatie.
11: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er staan nog wat files op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Door een ongeluk bij Hilversum Noord een kwartier vertraging. De rechterrijstrook is dicht. Omrijden via de parallelbaan. A20 Hoek van Holland richting Gouda. 7 kilometer file tussen Terbrechtseplein en Moordrecht door een ongeluk. De weg is wel weer vrij. Er is een container van een vrachtwagen gevallen op de A58 Tilburg richting Breda. Tussen Tilburg Centrum Oost en de Reeshof 6 kilometer file. En een kwartier vertraging. De rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
12: Springt uw website er niet bovenuit? Bent u slecht vindbaar in de zoekmachines? Bij Nieuw Ontwerp Webdesign in Werkendam bent u al 10 jaar aan het goede adres voor een geheel nieuwe website of juist voor de verbetering van uw bestaande website. Samen met u bouwen wij graag aan een steeds beter online visitekaartje. Met creativiteit, technisch vernuft en aandacht voor details zorgen wij ervoor dat u opvallend online bent. Zet vandaag nog bezoekersaantallen om in klanten en neem contact op met Nieuw Ontwerp Webdesign aan de Beierinkweg in Werkendam. Kijk op www.nieuwontwerp.com
13: of bel 01838203x3 voor meer informatie.
14: Waar het om draait? Staal, kunststof, RVS, aluminium of brons. Bij Voor een Dag van de Steltwerkendam produceren we maatwerk.
9: Voor simpele of juist de meest complexe machinale bewerkingen draaien we onze hand niet om. Snel leveren, dat is waar wij naar streven. www.voorendagvdstelt.nl. Maatwerk, daar draait het om.
15: Hoe goed bent u te vinden op internet? U wilt toch ook bovenaan staan in de zoekresultaten? Maak vandaag nog een afspraak met Nieuw Ontwerp Webdesign en regel het. Kijk op www.nieuwontwerp.com.
16: Of radioreclame nog steeds werkt? Zeker weten!
17: Want AFM staat aan in de gemeente Altena.
16: Bereik met jouw reclamecampagne onze luisteraars. En word gehoord in heel Altena.
17: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
18: Bij kaas- en eierhandel Duister in Veen proef je het verschil meteen. En daar blijf je van genieten. Altijd betaalbare kwaliteit, veel soorten en smaken vers afgesneden kaas en verse scharreleieren. Ook maken we pakketten gevuld met kaas, roomboter, chocolade, nootjes, fruitsappen of een flesje wijn. Met zoveel soorten verse kaas is een bezoek aan ons winkeltje achter in onze loods aan de Witboomstraat 6 in Veen altijd de moeite waard. Donderdag en vrijdag geopend van 8:30 tot 17:00, zaterdag van 8:30 tot 12:00.
16: Radioreclame via AFM werkt.
17: Voor ieder budget is er een passende reclamemogelijkheid.
16: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
19: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
20: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
16: De radiozender voor de gemeente Altena.
17: Wij zijn AFM, Altena's beste muziekmix.
16: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radioafm.nl.
17: Met nu
16: muziek en informatie.
17: De

0: ZFM. Regio info.
1: Liefhebbers van bordspellen en Dungeons & Dragons kunnen iedere tweede vrijdagavond van de maand terecht in Bibliotheek Cultuur.Altena in Woudrichem. Van 7 tot 10 worden daar twee gratis activiteiten voor volwassenen georganiseerd. Tijdens de Dungeons & Dragons avond gaan zowel beginnende als ervaren spelers gezamenlijk op avontuur. Wie liever andere spellen speelt, kan aansluiten bij de spellenavond. Bezoekers kunnen kiezen uit de collectie van de bibliotheek of zelf een favoriet spel meenemen. Beide avonden zijn ook bedoeld om andere spelers te ontmoeten. Deelname is gratis, maar vooraf aanmelden wel noodzakelijk. En inschrijven, dat kan via de website bibliotheekaltena.nl/spellenavond of via bibliotheekaltena.nl/d. De historische kring Het Oude Land van Heusden en Altena organiseert op dinsdag 15 september een lezing over de hond als trekdier. Bert Willemsen vertelt hoe honden 100 jaar geleden in de dorpen van Altena werden ingezet om karren van boeren, handelaren en ambachtslieden voor te trekken. Aan de hand van foto's en verhalen laat Willemsen zien waarvoor de hondenkarren werden gebruikt en hoe dit vervoermiddel uiteindelijk uit het straatbeeld verdween door de komst van onder meer de fiets, de auto en de vrachtwagen. Ook komt de discussie over dierenwelzijn en de daaropvolgende strengere regelgeving aan bod. De lezing begint om 8 uur in het Uivernest aan de Kerkstraat 9 in Hank. De zaal is vanaf 7:30 geopend. Leden van de historische kring hebben gratis toegang en niet-leden betalen €5.
0: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioasm.nl. Dit is AFM. Ook overal te beluisteren via de digitale kabel, de AFM-app en radioafm.nl.

0: AFM.
1: Met het nieuws uit Altena.
2: Goeiedag, ik ben Frans van der Heuvel. De wedstrijd tussen Kozakken Boys en Rijnsburgse Boys van afgelopen zaterdag is na afloop overschaduwd door ernstige ongeregeldheden. De Werkendammers wonnen met 6-1, waarna supporters van beide clubs met elkaar op de vuist gingen. Ook werd een bestuurslid van Kozakken Boys met de dood bedreigd. Rijnsburgse Boys heeft excuses aangeboden en veroordeelt het gedrag van de betrokken supporters. De club onderzoekt camerabeelden en sluit maatregelen niet uit. Kozakken Boys noemt het incident diep ingrijpend en kondigt strenge maatregelen aan. Volgens Rijnsburgse Boys ontstonden de problemen mede doordat supporters niet via een aparte uitgang naar de bussen werden begeleid. In Sleewijk is de eerste steen gelegd van de Buitenhoeve, een nieuw appartementencomplex voor senioren aan de Buitenlust. Op het voormalige schapenweidje komen 13 appartementen voor mensen die zelfstandig willen wonen, maar ook waarde hechten aan contact met buren. Het plan ontstond in samenwerking met de gemeente Altena. Het perceel heeft een bijzondere familiegeschiedenis. Initiatiefnemers Gerrit en Hendry van Arkel bouwen hier op grond die al generaties in de familie is. Het complex krijgt een gezamenlijke woonkamer en tuin. De oplevering van de Buitenhoeve staat gepland voor maart 2027. De monumentale kaaien Paolen op de Hoge Maasdijk, op de grens van Andel en Veen, zijn opnieuw zwaar beschadigd. In de nacht van 29 op 30 augustus reed een automobilist tegen de uit 1795 daterende rijksmonumenten. De gemeente heeft nu de brokstukken veiliggesteld en laat een expert de schade en mogelijkheden voor herstel onderzoeken. Het is niet de eerste keer dat de palen worden aangereden. In 2019 raakten ze eveneens zwaar beschadigd en werden ze met zoveel mogelijk originele delen hersteld. De palen markeren de historische grens tussen twee voormalige waterschappen. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
0: Dit is AFM.
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Oberhausen staat bij de grens weer een file van 2 kilometer. De vertraging is nu 10 minuten. En een kwartier vertraging op de A58 Tilburg richting Breda. Tussen Tilburg Centrum Oost en Tilburg Reeshof 7 kilometer file. De rechterrijstrook is dicht. Een vrachtwagen heeft zijn trailer verloren. En dat duurt waarschijnlijk tot 11 uur eerdat de weg weer vrij is. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
0: Terug naar Altena's beste muziek.

0: FM.
1: Regio-info.
0: Bibliotheek Cultuur.Altena organiseert op vrijdag 18 september de activiteit Zing Nederlands met me. Tijdens de ochtend kunnen deelnemers op een laagdrempelige manier de Nederlandse taal oefenen door samen te zingen, te luisteren en te praten. Iedereen die zijn of haar Nederlands wil verbeteren is van harte welkom. Zangeres en theatermaker Bettina Kraaienveld begeleidt de ochtend. De activiteit is bedoeld voor onder andere nieuwkomers die Nederlands leren, maar ook voor mensen die meer vertrouwen willen krijgen in hun spreken, lezen of schrijven. Ervaring met zingen is niet nodig. De bijeenkomst maakt deel uit van de maand van lezen en schrijven. Zing Nederlands met me duurt van 10 tot 12 en vindt plaats in de bibliotheek aan het Raadhuisplein 1 in Woudrichem. Deelname is gratis, vooraf aanmelden wordt op prijs gesteld en kan via de website bibliotheekaltena.nl. De gemeenteraad van Altena brengt op dinsdag 22 september een dorpsbezoek aan Giessen en Rijswijk. Raadsleden gaan die dag in gesprek met inwoners, organisaties en ondernemers uit de beide dorpen. Inwoners krijgen 's avonds de mogelijkheid om zelf onderwerpen bij de gemeenteraad onder de aandacht te brengen. Het kan bijvoorbeeld gaan over de inrichting van een wijk of een initiatief uit het dorp. De inloop wordt van 7 tot 7:30 gehouden in Sporthal De Jager aan de parallelweg 35 in Giessen. Wie gebruik wil maken van de inloop kan zich vooraf aanmelden bij de Griffie via griffie@gemeentealtena.nl. Meer informatie over de gemeenteraad en de mogelijkheden om contact met de raad op te nemen staan te lezen op de website gemeentealtena.nl/gemeenteraad.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioafm.nl.

0: FM. Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
1: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
0: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
1: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
0: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
1: Oké, ga ik op letten.
0: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
1: Doe ik.
0: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
2: Bij WoonIdee. Dan vind je woninginrichting voor ieder budget. Vloeren, gordijnen, binnenzonwering en altijd gratis opmeten, maken en ophangen. Ja, die service vind je nergens. En wat dacht je van de slaapafdeling? Met heerlijke bedden, liftbedden en altijd 50% korting op topmerkmatrassen.
3: WoonIdee. Dat is mijn idee. WoonIdee in Veen. Aan de Begijnhof.
4: Dit is AFM. Altena's beste muziekmix.
5: Met het nieuws.
6: Piet van Kesteren met het NOS-journaal. In Ermelo is vanochtend een sprinter van de NS op een vrachtwagen gebotst. In de trein zaten 150 mensen. Mogelijk zijn er enkele gewonden. De ravage is groot. Het ongeluk gebeurde op het traject van Putten naar Ermelo. De vrachtwagen waar de trein tegenaan reed vervoerde betonblokken. Huishoudens gaan volgend jaar fors meer betalen voor stroom en gas. De prijzen ervan stijgen, maar bovendien gaan de tarieven bij de netbeheerders voor het onderhoud van kabels en leidingen flink omhoog. Gemiddeld met 20% verwacht toezichthouder ACM. Daardoor betaalt een huishouden zo'n €90 meer bovenop de kosten voor gas en elektriciteit. Met het extra geld willen de netbeheerders de problemen met het volle elektriciteitsnet aanpakken. Zo wordt er meer gebouwd en Nederland wil minder afhankelijk willen zijn van fossiele energiebronnen. De Nederlandse politie heeft iemand opgepakt die mogelijk in Polen zijn vader heeft vermoord. Hij was al een tijd op de vlucht. Polen had om zijn uitlevering gevraagd. Het gaat om een Poolse man van 31. Hij is vorige week aangehouden in Dinteloord in Brabant, terwijl hij daar aan het werk was. De Pool wordt verdacht van zware mishandeling en moord. Hij kan in zijn thuisland levenslang krijgen. De schadevergoeding die winkeldieven moeten betalen gaat vanaf vandaag omhoog. Het bedrag stijgt van €181 naar €242. Volgens het bedrijf dat de schadevergoedingen int, is het de eerste verhoging in 14 jaar. Het bedrag is een tegemoetkoming voor de tijd die winkeliers kwijt zijn aan de afhandeling van de diefstal. Ook moet het bedrag dieven afschrikken. Er zijn twee verdachten opgepakt na de aanrijding van een kind gisteravond in Haarlem. Volgens NH Nieuws was het kindje aan het fietsen toen ze werd aangereden. Na de aanrijding is de bestuurder doorgereden, maar later meldde hij zich alsnog. Het is een man van 21 uit Haarlem. Ook de bijrijder van 22 is opgepakt. Het weer, zonnig met af en toe wat bewolking. Vooral in het zuiden en zuidwesten is er kans op wat regen. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is AFM.
7: Verkeersinformatie.
8: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem bij de Duitse grens 2 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. 10 minuten vertraging op de A58 Tilburg richting Breda. Tussen Tilburg Centrum Oost en de race op 6 kilometer door een ongeluk. De weg is vrij. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
9: Toe aan een nieuwe outfit? Ontdek Studio 22 in Wijk en Aalburg. Hippe, trendy dameskleding voor jong en oud. Met persoonlijk advies en damesmode die echt bij je past. In een gezellige sfeer met een heerlijk kopje koffie, gratis parkeren voor de deur. En een handig stomerijdepot. Ga naar studio22mode.nl of bezoek ons aan de Galerij 12A in Wijk en Aalburg. Studio 22, damesmode met aandacht voor jou.
10: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
11: Ik doe het voor gezonde nieren.
12: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
13: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
4: De radiozender voor de gemeente Altena.
14: Wij zijn AFM.

0: Here we go.
1: Ambtenaar is van ons. Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
0: Altena's beste muziekmix. Dit is AFM.

0: regio-info.
1: Boekbank Hank houdt op zaterdag 26 en zondag 27 september de jaarlijkse najaarsbeurs. Bezoekers kunnen beide dagen van 10 tot 3 terecht in de kerk aan de Kerkstraat in Hank. Naast een grote collectie boeken zijn er cd's, dvd's, lp's, puzzels en spellen te vinden. Voor kinderen is er een speciale kinderhoek. Leerlingen van basisscholen in Hank en omliggende dorpen ontvangen een boekenbon waarmee zij gratis een kinderboek kunnen komen uitzoeken. Tijdens de beide beursdagen wordt de boekenmarkt bovendien opgeluisterd met orgelspel door verschillende organisten uit de regio. De opbrengst gaat volledig naar het onderhoud van de kerktoren in Hank. Momenteel is onder meer een nieuwe trap naar de verdieping met luidklokken nodig en wordt onderzoek gedaan naar de dakbedekking. De huidige toren werd in 1957 gebouwd nadat zijn voorganger tijdens de Tweede Wereldoorlog was kapotgeschoten. Bibliotheek Cultuurpunt Altena start op donderdag 17 september met de zesdelige cursus In gesprek met je levensverhaal. Deelnemers staan tijdens de bijeenkomsten stil bij belangrijke gebeurtenissen, personen, waarden en overtuigingen die hen hebben gevormd. De cursus wordt begeleid door Kees van Andel, die in het werk mensen begeleidt bij levensvragen, zingeving en belangrijke keuzes. In een kleine groep gaan deelnemers met verschillende opdrachten en oefeningen aan de slag met hun eigen levensverhaal. Er is ruimte om ervaringen met anderen te delen, maar het is niet verplicht. De zes bijeenkomsten vinden plaats op 17 september, 1, 15 en 29 oktober en 12 en 26 november, telkens van 2:30 tot 4:30 in de bibliotheek in Woudrichem. Wie zich inschrijft, meldt zich aan voor de volledige reeks. En aanmelden kan via de website bibliotheekaltena.nl/levensverhaal.
0: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioasm.nl.

0: AFM.
1: Met het nieuws uit Altena.
2: Goeiedag, ik ben Frans van der Heuvel. De toekomst van Oudendijk vraagt om een zorgvuldige balans tussen woningbouw en het behoud van het dorpse karakter. De gemeenteraad steunt de gemeentelijke visie in grote lijnen. Daarbij wordt gekeken naar enkele mogelijke bouwlocaties, onder meer aan de zuidkant van het Lint. Ook de toekomst van het voormalige bedrijventerrein aan Oudendijk 7 blijft onzeker. Bewoners vinden de bestemming stedelijke functie niet passen bij de visie. Wethouder Patrick Kok wil hierover in het vierde kwartaal duidelijkheid geven. Daarnaast wordt gekeken naar woningbouw voor jongeren en senioren en naar betere participatie van inwoners bij toekomstige plannen. Een kind van ongeveer 1,5 jaar oud is vrijdagmiddag ernstig gewond geraakt bij een ongeluk aan de Kammetweg in Andel. Rond 12:15 reed een heftruck over het armpje van het kind dat op een terrein bij een woning speelde. 2 ambulances, een traumahelikopter en meerdere politieeenheden kwamen naar de plek. Het kind werd daar langdurig behandeld door ambulancepersoneel en het traumateam. Daarna is het met spoed en onder politiebegeleiding naar een kinderziekenhuis in Rotterdam gebracht. De politie onderzoekt hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. De vernieuwde Dalburcht in Wijk en Aalburg opent zaterdag 19 september officieel de deuren. De accommodatie is ruim een jaar gerenoveerd en uitgebreid en biedt voortaan onder meer een nieuwe turnzaal, extra kleedkamers, vergaderruimtes en vernieuwde sportfaciliteiten. Wethouder Shah Sheikh Karim draagt het gebouw rond 11 uur over aan de gebruikers. Tijdens het openingsfestival van 10 tot 4 kunnen bezoekers kennis maken met lokale verenigingen en meedoen aan sportclinics. Ook zijn er rondleidingen, een klimwand en skateclinics. De vernieuwde accommodatie is bovendien duurzamer dankzij zonnepanelen, betere isolatie en energiebesparende installaties. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
0: Dit is AFM
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is er van de Hart van de ANWB. Op de A28 Zwolle richting Amersfoort tussen Zwolle Zuid en het Harde 4 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
0: Nu terug naar Altena's beste muziek.

0: ZFM. Regio Info.
1: Volkszangeres Sophie Janna treedt op donderdag 24 september op in Kasteel Dussen. De zangeres is al jarenlang bekend van het volkduo De Lazes en deelt daarnaast haar eigen liedjes met het publiek. In het werk van Sophie Janna is haar liefde voor Schotse en Ierse volkmuziek duidelijk terug te horen. Haar eigen nummers combineert ze tijdens haar optredens met verhalen en humor. De eeuwenoude ambiance van Kasteel Dussen vormt het decor voor dit concert. Kaarten voor het optreden op 24 september zijn verkrijgbaar via de website sophiejanna.nl en ook op vriendenkasteeldussen.nl. Van 1 tot en met 12 oktober staat de Kinderboekenweek in het teken van avontuur. Bibliotheek Cultuur.nl Altena organiseert daarom verschillende activiteiten voor kinderen en hun ouders-grootouders. Zo kunnen kinderen op 1 en 2 oktober in Werkendam, Nieuwendijk en Woudrichem gratis meedoen aan een boekenbingo vol avontuurlijke kinderboeken. Ook is er het escape-spel Verhalenrijk, waarbij kinderen met puzzels, filmpjes en codes verdwenen verhalen moeten terugvinden. Het spel is te spelen in de bibliotheken van Werkendam, Wijk en Aalburg en Woudrichem. Daarnaast zijn er verschillende voorleesmomenten, waaronder op 1 oktober bij kinderboerderij Floreffenhoeve in Werkendam en op 8 en 9 oktober in de bibliotheek. Kinderen en jongeren tot 18 jaar kunnen gratis lid worden van Bibliotheek Cultuur.Altena. Meer informatie over de Kinderboekenweek, de activiteiten en aanmelden is te vinden via de website bibliotheekaltena.nl/kinderboekenweek.
0: Zelf nieuws doorgeven voor de regio info?
2: Kijk op onze website radioafm.nl.

0: FM.
1: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
2: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
3: Advies nodig op het gebied van hypotheken? Geld en gezin Altena met vestigingen in Giessen en Werkendam helpt u graag verder. Een gesprek kan plaatsvinden op ons kantoor of bij u thuis. Dus denkt u aan het kopen van een huis of wilt u besparen op de huidige hypotheeklasten? Voor een onafhankelijk, passend en begrijpelijk advies neem contact op met geldengezinaltena.nl. Ook het adres voor uw verzekeringen.
4: Dit is AFM. Altena's beste muziekmix.
5: Met het nieuws.
6: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. In Ermelo in Gelderland is vanochtend een NS-sprinter op een vrachtwagen gebotst. In de trein zaten 150 mensen, mogelijk zijn er enkele gewonden. De ravage is groot. Het ongeluk gebeurde op het traject van Putten naar Ermelo. De vrachtwagen waar de trein tegenaan reed vervoerde betonblokken. Door het ongeluk rijden er zeker tot 6 uur vanmiddag geen treinen tussen Amersfoort en Zwolle. De Belgische provincie Oost-Vlaanderen heeft een docente ontslagen omdat ze weigert les te geven zonder hoofddoek. Dat meldde Belgische media. Sinds september 2024 geldt er in de provincie voor alle scholen een verbod op zichtbare religieuze tekens. Maar de lerares vraagt zich af of de werkgever de persoonlijke vrijheid mag beperken. Ze begon 2 jaar eerder, kreeg in 2024 een vast contract en een paar maanden later startte een tuchtprocedure vanwege haar hoofddoek. De Socialistische Vakbond wil in beroep tegen haar ontslag. Voormalig Tweede Kamerlid Tara Singh Varma is overleden. Van 1994 tot 2001 was ze politica voor GroenLinks. In die tijd zat ze in de enquêtecommissie die de Bijlmerramp onderzocht. In 2001 raakte Singh Varma in opspraak. Ze was toen afwezig omdat ze zei dat ze een terminale ziekte leed. Later kwam aan het licht dat ze helemaal niet terminaal was, maar psychische problemen had. Partijleider Rozemuller zei toen dat hij zich belazerd voelde. Later bood Singh Varma excuses aan en zei ze dat ze in een waanwereld had geleefd. Tara Singh Varma werd 78 jaar. Twee frietbakkers in Brabant krijgen een Oekraïense onderscheiding voor een uitzonderlijke humanitaire hulp aan Oekraïne. Kort na de Russische invasie 4 jaar geleden zijn ze met hun mobiele frietcar naar de grens gereden en hebben ze daar sindsdien honderdduizenden porties friet en snacks uitgedeeld. Ook hebben ze een opvang gebouwd aan de grens. De frietbakkers krijgen zondag hun onderscheiding. Het weer, zon en wolken bij een graad of 20. In het zuiden een enkele bui. Morgen zonnig met 22 tot lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is AFM.
7: Verkeersinformatie.
8: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens 4 kilometer file aan de grens door de controles een kwartier vertraging. 10 minuten op de A28 Zwolle richting Amersfoort. Tussen Zwolle-Zuid en het Harde 4 kilometer. En 10 minuten op de A73 Nijmegen-Maasbracht. Tussen Afrit Nijmegen en Nijmegen-Dukenburg 3 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Op zoek naar een nieuwe outfit? Bij Ballengooien Modus vind je meer dan 100 merken onder één dak. Altijd de nieuwste trends, persoonlijk advies, extra privilegevoordeel en de leukste mode-events voor dames en heren. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story.
4: Of radioreclame nog steeds werkt? Zeker weten!
3: Want AFM staat aan in de gemeente Altena.
4: Bereik met jouw reclamecampagne onze luisteraars en word gehoord in heel Altena.
3: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt. Online modeshoppen doe je op ballengooienmodus.com. Op werkdagen voor 3 uur besteld, de volgende dag in huis. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story.
9: Waar het om draait? Staal, kunststof, RVS, aluminium of brons. Wij voor een dag van de steltwerkendam produceren we maatwerk. Voor simpele of juist de meest complexe machinale bewerkingen draaien we onze hand niet om. Snel leveren, dat is waar wij naar streven. www.voorendagvdstelt.nl. Maatwerk, daar draait het om.
4: Radioreclame via AFM werkt.
3: Voor ieder budget is er een passende reclamemogelijkheid.
4: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
0: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
4: De radiozender voor de gemeente Altena.
3: Wij zijn AFM.

0: regio-info.
1: De vernieuwde De Aalburcht wordt op zaterdag 19 september feestelijk heropend in Wijk en Aalburg. Van 10 tot 4 is er op en rond het terrein van het dorpshuis en de sporthal een openingsfestival. Rond 11 uur draagt de wethouder de vernieuwde accommodatie officieel over aan de gebruikers. De Aalburcht is in het afgelopen jaar uitgebreid met een turnzaal en extra kleedkamers. Ook zijn er nieuwe vergaderruimte en zalen gerealiseerd en is de sporthal voorzien van een nieuwe vloer en tribune. Bij de renovatie zijn materialen zoveel mogelijk hergebruikt en zijn onder meer zonnepanelen, betere isolatie en duurzame installaties aangebracht. Tijdens het festival presenteren lokale verenigingen en organisaties zich op een infomarkt. Verder zijn er sportdemonstraties en clinics, een klimwand, skateclinics, rondleidingen met ritjes met de hankomotief. Meer informatie en het volledige programma staan te lezen op de website gemeentealtena.nl/deaalburcht. In De Pomp in Almkerk startte op donderdag 17 september een nieuwe Bible Journal Club. Almkerk is een van de locaties waar dit najaar een pilot met deze nieuwe methode wordt gehouden. De bijeenkomsten zijn bedoeld voor iedereen van 16 tot 99 jaar. Tijdens de avonden lezen deelnemers gezamenlijk een gedeelte uit de Bijbel en is er ruimte voor verdieping en gesprek. Vervolgens gaan ze creatief met de tekst aan de slag. Ervaring met Bible journaling of andere creatieve werkvormen is niet nodig. De Bible Journal Club bestaat uit 10 bijeenkomsten op donderdagavond in De Pomp. Aanmelden en meer informatie is te vinden via de website biblejournalclub.nl/clubs/almkerk.
0: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioafm.nl.

0: FM.
1: Met het nieuws uit Altena.
2: Goeiedag, ik ben Frans van der Heuvel. De wedstrijd tussen Kozakken Boys en Rijnsburgse Boys van afgelopen zaterdag is na afloop overschaduwd door ernstige ongeregeldheden. De Werkendammers wonnen met 6-1, waarna supporters van beide clubs met elkaar op de vuist gingen. Ook werd een bestuurslid van Kozakken Boys met de dood bedreigd. Rijnsburgse Boys heeft excuses aangeboden en veroordeelt het gedrag van de betrokken supporters. De club onderzoekt camerabeelden en sluit maatregelen niet uit. Kozakken Boys noemt het incident diep ingrijpend en kondigt strenge maatregelen aan. Volgens Rijnsburgse Boys ontstonden de problemen mede doordat supporters niet via een aparte uitgang naar de bussen werden begeleid. In Sleewijk is de eerste steen gelegd van de Buitenhoeve, een nieuw appartementencomplex voor senioren aan de Buitenlust. Op het voormalige schapenweidje komen 13 appartementen voor mensen die zelfstandig willen wonen, maar ook waarde hechten aan contact met buren. Het plan ontstond in samenwerking met de gemeente Altena. Het perceel heeft een bijzondere familiegeschiedenis. Initiatiefnemers Gerrit en Hendry van Arkel bouwen hier op grond die al generaties in de familie is. Het complex krijgt een gezamenlijke woonkamer en tuin. De oplevering van de Buitenhoeve staat gepland voor maart 2027. De monumentale Calle Paolo op de Hoge Maasdijk, op de grens van Andel en Veen, zijn opnieuw zwaar beschadigd. In de nacht van 29 op 30 augustus reed een automobilist tegen de uit 1795 daterende rijksmonumenten. De gemeente heeft nu de brokstukken veiliggesteld en laat een expert de schade en mogelijkheden voor herstel onderzoeken. Het is niet de eerste keer dat de palen worden aangereden. In 2019 raakten ze eveneens zwaar beschadigd en werden ze met zoveel mogelijk originele delen hersteld. De palen markeren de historische grens tussen twee voormalige waterschappen. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
0: Dit is AFM
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is er van de Hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht staat 7 kilometer file tussen Afrit Kerkdriel en Waardenburg. Door bandenresten op de rechte rijstrook is de vertraging 10 minuten. 10 minuten vertraging door de grenscontrole op de A12 vanuit Arnhem. 4 kilometer file vanaf Zevenaar. A50 Arnhem richting Eindhoven tussen knooppunt Ewijk en Paalgraven. 6 kilometer file. Door bergingswerkzaamheden is de rechte rijstrook dicht. Een kwartier vertraging. A76 Geleen Duitse grens. Bij de Duitse grens 2 kilometer file en 5 minuten vertraging.
0: En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
4: Nu terug naar Altena's beste muziek.

0: ZFM.
1: Regio-info.
2: De vrienden van het Woerkumse strandje doen op zaterdag 19 september mee aan de World Cleanup Day. Vrijwilligers verzamelen om 11 uur bij camping De Mosterdpot aan de Stadshaven 1 om gezamenlijk zwerfafval op de strandjes langs de Merwede op te ruimen. De organisatie hoopt dit jaar ook nieuwe vrijwilligers te verwelkomen. Het aantal mensen dat regelmatig helpt met het schoonmaken van de strandjes is de afgelopen tijd wat afgenomen. Grijpstokken, afvalzakken en handschoenen zijn aanwezig en bij voldoende deelname worden ook de straten en de wallen van de vesting aangepakt en mogelijk enkele wijken in Woudrichem. De opruimactie duurt naar verwachting tot 3 uur. Het verzamelde afval wordt bij de container in de Stadshaven nabij Museumwerf Den Huig bijeengebracht. En ook op verschillende andere plaatsen in de gemeente Altena zijn tijdens World Cleanup Day vrijwilligers actief. Op zaterdag 10 oktober vindt bij Golfpark de Almkreek in Almkerk de informatiemarkt Wonen, Zorg en Welzijn plaats. Bezoekers zijn tussen 10 en 4 van harte welkom voor informatie en advies over onderwerpen die belangrijk zijn voor zelfstandig en prettig wonen. Op de markt zijn diverse organisaties en ondernemers aanwezig die bezoekers informeren over wonen, gezondheid, zorg, ondersteuning en financiële zekerheid. Ook thema's als veiligheid, kwaliteit van leven en actief deelnemen aan de samenleving komen aan bod. Naast de informatiestands zijn er presentaties en workshops. De markt biedt volop gelegenheid om vragen te stellen en ervaringen uit te wisselen. De toegang is gratis en iedereen is van harte welkom.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio info?
0: Kijk op onze website radioafm.nl. Radio AFM.
1: De radiozender voor de gemeente Altena.

0: is AFM.
1: Even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
2: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
1: Ah, check.
3: Springt uw website er niet bovenuit? Bent u slecht vindbaar in de zoekmachines? Bij Nieuw Ontwerp Webdesign in Werkendam bent u al 10 jaar aan het goede adres voor een geheel nieuwe website of juist voor de verbetering van uw bestaande website. Samen met u bouwen wij graag aan een steeds beter online visitekaartje. Met creativiteit, technisch vernuft en aandacht voor details zorgen wij ervoor dat u opvallend online bent. Zet vandaag nog bezoekersaantallen om in klanten. En neem contact op met Nieuw Ontwerp Webdesign aan de Beierinkweg in Werkendam. Kijk op www.nieuwontwerp.com
4: of bel 0183-820-3x3 voor meer informatie.
3: Hoe goed bent u te vinden op internet? U wilt toch ook bovenaan staan in de zoekresultaten? Maak vandaag nog een afspraak met Nieuw Ontwerp Webdesign en regel het. Kijk op www.nieuwontwerp.com.
5: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
6: Met het nieuws.
7: Robert Walters met het NOS Journaal. Tegen de Nederlandse chauffeur van de bus die donderdag verongelukte in Zwitserland is een strafrechtelijk onderzoek ingesteld. Er wordt onder meer onderzocht of de chauffeur uit Gelderland schuldig is aan meervoudige moord en het veroorzaken van lichamelijk letsel door nalatigheid. Dat is een standaard procedure na een groot incident. Bij het ongeluk met een OAT-bus kwamen 5 mensen om het leven. 10 passagiers liggen nog in het ziekenhuis. Dit weekend zijn 17 mensen teruggekomen naar Nederland en vandaag en morgen volgen andere reizigers. In Ermelo op de Veluwe is een NS-sprinter op een vrachtwagen gebotst. In de trein zaten 150 mensen. 2 van hen raakten gewond, net als de chauffeur van de vrachtwagen. De ravage is groot. Het ongeluk gebeurde op het traject van Putten naar Ermelo. De vrachtwagen waar de trein tegenaan reed vervoerde betonblokken. Door het ongeluk rijden er vandaag geen treinen meer tussen Amersfoort en Zwolle. De NS heeft stopbussen ingezet. Een Belgische docente die weigert zonder hoofddoek les te geven is door de provincie Oost-Vlaanderen ontslagen. In de provincie geldt sinds 2 jaar een verbod op zichtbare religieuze tekens, maar de vrouw voelt zich daardoor beperkt in haar persoonlijke vrijheid. De Socialistische Vakbond wil in beroep tegen het ontslag. Het weer, wolkenvelden en zonnige periode. Vanuit het zuiden meer bewolking. Daaruit valt zo nu en dan een spat regen. Het wordt 20 tot 23 graden. Vanavond en vannacht blijft het op een enkele bui na droog. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is AFM.
8: Verkeersinformatie.
9: Dit is er van de Hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht 7 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen Knoopend Empel en Waardenburg. De vertraging is 10 minuten. A28 Zwolle richting Amersfoort door een kapotte vrachtwagen. Tussen Afrit Epe en Harderwijk 6 kilometer file. 25 minuten vertraging. De rechte rijstrook is dicht. A50 Arnhem richting Eindhoven. 9 kilometer file tussen Knoopend Valburg en Knoopend Paulgraven. De vertraging is ruim 1 kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: Bij kaas- en eierhandel Duister in Veen proef je het verschil meteen. En daar blijf je van genieten. Altijd betaalbare kwaliteit, veel soorten en smaken vers afgesneden kaas en verse scharreleieren. Ook maken we pakketten gevuld met kaas, roomboter, chocolade, nootjes, fruitsappen of een flesje wijn. Met zoveel soorten verse kaas is een bezoek aan ons winkeltje achter in onze loods aan de Witboomstraat 6 in Veen altijd de moeite waard. Donderdag en vrijdag geopend van 9:30 tot 17:00, zaterdag van 9:30 tot 12:00.
11: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
12: Ik doe het voor gezonde nieren.
13: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
14: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
5: De radiozender voor de gemeente Altena.
15: Wij zijn...

0: ZFM.
1: Regio-info.
0: Seniorenorganisatie Actief 60PLUS zorgt donderdag 24 september een informatieavond over oplichtingspraktijken. Aanleiding zijn de vele vormen van fraude via internet, telefoon en aan de deur. Volgens de organisatie werd onlangs nog een inwoner van Almkerk voor 25.000 euro opgelicht. Een medewerker van de politie geeft tijdens de avond voorlichting over verschillende vormen van oplichting en hoe mensen zich hiertegen kunnen beschermen. Leden van een toneelvereniging uit Sliedrecht laten met sketches zien hoe babbeltrucs en andere oplichtingspraktijken in de praktijk kunnen verlopen. De bijeenkomst begint om 19:30 in de ontmoeting aan de Voorstraat 16 in Almkerk. Leden hebben gratis toegang en niet-leden betalen €5. Aanmelden, dat kan tot 19 september via het e-mailadres actief60plus@outlook.com. In het Biesbos Museum Eiland is van 22 augustus tot en met 18 oktober de wisselexpositie Microleven in de Biesbos te zien. Rieke van der Stoep en Gerard van Kerkhoven laten bezoekers kennis maken met de bijzondere wereld van micro-organismen die met het blote oog niet zichtbaar zijn. Van Kerkhoven fotografeerde en filmde met een microscoop watermonsters uit de Biesbos. De beelden tonen de uiteenlopende vormen en structuren van micro-organismen die een belangrijke rol spelen in de natuur. Beeldend kunstenaar Van der Stoep presenteert daarnaast werk dat onder meer door deze microscopische beelden is geïnspireerd. Zo brengt de tentoonstelling wetenschap, fotografie, film en kunst samen. Voor het echtpaar, dat al meer dan 52 jaar samen is, is het niet de eerste keer dat zij hun werk en passies op deze manier gezamenlijk presenteren. De tentoonstelling is tot en met 18 oktober te bezoeken in het Biesbos Museum Eiland in Werkendam.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioafm.nl.

0: FM.
1: Met het nieuws uit Altena.
2: Goeiedag, ik ben Frans van der Heuvel. De toekomst van Oudendijk vraagt om een zorgvuldige balans tussen woningbouw en het behoud van het dorpse karakter. De gemeenteraad steunt de gemeentelijke visie in grote lijnen. Daarbij wordt gekeken naar enkele mogelijke bouwlocaties, onder meer aan de zuidkant van het Lint. Ook de toekomst van het voormalige bedrijventerrein aan Oudendijk 7 blijft onzeker. Bewoners vinden de bestemming stedelijke functie niet passen bij de visie. Wethouder Patrick Kok wil hierover in het vierde kwartaal duidelijkheid geven. Daarnaast wordt gekeken naar woningbouw voor jongeren en senioren en naar betere participatie van inwoners bij toekomstige plannen. Een kind van ongeveer 1,5 jaar oud is vrijdagmiddag ernstig gewond geraakt bij een ongeluk aan de Kammetweg in Andel. Rond 12:15 reed een heftruck over het armpje van het kind dat op een terrein bij een woning speelde. 2 ambulances, een traumahelikopter en meerdere politieeenheden kwamen naar de plek. Het kind werd daar langdurig behandeld door ambulancepersoneel en het traumateam. Daarna is het met spoed en onder politiebegeleiding naar een kinderziekenhuis in Rotterdam gebracht. De politie onderzoekt hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. De vernieuwde Dalburcht in Wijk en Aalburg opent zaterdag 19 september officieel de deuren. De accommodatie is ruim een jaar gerenoveerd en uitgebreid en biedt voortaan onder meer een nieuwe turnzaal, extra kleedkamers, vergaderruimtes en vernieuwde sportfaciliteiten. Wethouder Shah Sheikh Karim draagt het gebouw rond 11 uur over aan de gebruikers. Tijdens het openingsfestival van 10 tot 4 kunnen bezoekers kennis maken met lokale verenigingen en meedoen aan sportclinics. Ook zijn er rondleidingen, een klimwand en skateclinics. De vernieuwde accommodatie is bovendien duurzamer dankzij zonnepanelen, betere isolatie en energiebesparende installaties. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
0: Dit is AFM
1: Verkeersinformatie.
3: Mijn naam is Rijn Baardmans van de ANWB. De Duitse grenspolitie controleert weer aan de Duitse grens en dat betekent file rijden op de A12 richting Duitsland. Vanaf Zevenaar kun je rekening houden met een vertragingstijd van 10 tot 15 minuten. Op de A325 richting knooppunt Velperbroek staat een auto met pech op de rechterrijstrook tussen Elde en Westervoort. Het rijdt langzaam 4 kilometer met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
0: Nu terug naar Altena's beste muziek.

0: ZFM.
1: Regio-info.
2: Inwoners kunnen vanaf nu stemmen op projecten voor het inwonersbudget 2026. Van alle ingediende ideeën voldoen 30 projecten aan de voorwaarden. Ze zijn verdeeld over de thema's ontmoeten en ondersteunen, sport en bewegen en groen, waar mensen samenkomen. Digitaal stemmen kan tot en met 27 september via het participatieplatform Aan de Slag. Daarnaast organiseert de gemeente op woensdag 30 september van 6 tot 8 een stemfestival in Dorpshuis de Bolderik in Sleewijk. Bezoekers kunnen daar de initiatiefnemers ontmoeten, meer over de plannen horen en hun stem uitbrengen. Stemmen kan vanaf 12 jaar. Tijdens het stemfestival kan tot 19:30 worden gestemd. Aansluitend maakt de gemeente direct bekend welke projecten financiering krijgen en uitgevoerd kunnen worden. De 30 plannen bekijken en digitaal stemmen. Dat kan via de website aandeslag.gemeentealtena.nl. Historicus en schrijver Auke Kok geeft op vrijdag 30 oktober een lezing over het leven van Anton Mussert. De bijeenkomst van Oorlogsmuseum Altena krijgt een lokaal tientje. De latere leider van de NSB werd geboren in Werkendam. Aan de hand van zijn boek Mussert, de reis naar het kwaad, gaat Kok in op het leven en de keuzes van Mussert. Hij vertelt hoe de ingenieur uit Werkendam uiteindelijk opgroeide tot een leider van de Nederlandse Nationaal-Socialistische Beweging en tijdens de Tweede Wereldoorlog de kant van de Duitse bezetters koos. De lezing vindt plaats in de Oude Kerk Aalburg aan de Oude Kerkstraat 19A. De inloop is om 19:30 en de lezing begint om 20:00. Een kaartje kost €5 en vrienden en sponsoren van het Oorlogsmuseum Altena hebben gratis toegang. Reserveren kan via de website oorlogsmuseum-altena.nl.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
0: Kijk op onze website radioafm.nl. De lekkerste zomerhits. Dit is Altena's beste muziekmix. AFM.

0: rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
1: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
0: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
1: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
0: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
1: Oké, ga ik op letten.
0: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
1: Doe ik.
0: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
2: Bij WoonIdee. Daar vind je woninginrichting voor ieder budget. Vloeren, gordijnen, binnenzonwering en altijd gratis opmeten, maken en ophangen. Ja, die service vind je nergens. En wat dacht je van de slaapafdeling? Met heerlijke bedden, liftbedden en altijd 50% korting op topmerkmatrassen.
3: WoonIdee. Dat is mijn idee. WoonIdee in Veen. Aan de Begijnhof.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
6: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
7: Met het nieuws.
8: Robert Walters met het NOS-journaal. Vakbond FNV eist 5,5% meer loon, inclusief automatische prijscompensatie. Dat is de inzet van de bond bij de cao-onderhandelingen. De eis is hoger dan de inflatie, omdat juist de inflatie bovengemiddeld is en de arbeidsproductiviteit hoog. De vakbond komt elk jaar de dag voor Prinsjesdag met hun eis. Verder wil FNV zeggenschap voor medewerkers over kunstmatige intelligentie. En de bezuinigingen op arbeidsongeschiktheid en de werkloosheidsuitkeringen moeten van tafel. Vrijdag werd al bekend dat de vakbond CNV inzet op 3-5,5% loonsverhoging. Stichting Donorkind stelt massazaaddonor Simon aansprakelijk voor de schade die hij heeft veroorzaakt. De Nederlander verwekte bijna 200 kinderen. In Nieuwsuur was 2 weken geleden te zien dat de massazaaddonor in een brief aan de ouders beweerde minstens 199 kinderen te hebben verwekt. Veel meer dan de 122 die hij eerder bekend had gemaakt. Simon verklaarde dat hij geen sperma meer doneert. De stichting, die namens 30 ouders spreekt, wil eerst een gesprek, zodat hij nooit meer zal doneren. Schoonmakers staken deze week op Schiphol, stations en andere werkplekken in Nederland, zo kondigde FNV aan. Daarmee protesteerden ze tegen een cao die vakbond CNV en werkgeversorganisatie Schoonmakend Nederland hebben afgesproken. Ook een aantal universiteiten en hogescholen, daar wordt het werk door schoonmakers neergelegd. Het weer, wolkenvelden en zonnige perioden. Vanuit het zuiden meer bewolking. Daaruit valt zo nu en dan een spat motregen. Het is 22 graden. Vanavond en vannacht blijft het op een enkele bui na droog. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is AFM
9: Verkeersinformatie.
10: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment loopt het verkeer vertraging op de A59 Den Bosch richting knooppunt Zonzeel. Tussen Afrit Dussen en knooppunt Hooipolder is je vertraging 20 minuten door een kapotte vrachtauto. 3 rijstroken zijn gesloten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Of radioreclame nog steeds werkt? Zeker weten!
11: Want AFM staat aan in de gemeente Altena.
6: Bereik met jouw reclamecampagne onze luisteraars en word gehoord in heel Altena.
11: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
12: Toe aan een nieuwe outfit? Ontdek Studio 22 in Wijk en Aalburg. Hippe, trendy dameskleding voor jong en oud. Met persoonlijk advies en damesmode die echt bij je past. In een gezellige sfeer met een heerlijk kopje koffie, gratis parkeren voor de deur. En een handig stomerijdepot. Ga naar studio22mode.nl of bezoek ons aan de Galerij 12A in Wijk en Aalburg. Studio 22, damesmode met aandacht voor jou.
6: Radioreclame via AFM werkt.
11: Voor ieder budget is er een passende reclamemogelijkheid.
6: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt. De radiozender voor de gemeente Altena.
11: Wij zijn AFM.

0: ZFM.
1: Regio-info.
2: In de bibliotheek in Werkendam start op maandag 28 september de vijfdelige cursus Zeg het met je handen. Deelnemers maken kennis met gebarentaal en leren eenvoudige en praktische gebaren die zij in het dagelijks leven kunnen gebruiken. Tijdens de cursus komen onder meer naamgebaren, basisgebaren en het handalfabet aan bod. Ook wordt geoefend met het gebruik van gebaren tijdens gesprekken en het voorlezen van verhalen. De lessen worden gegeven door Gera Vonk Huisjes, die zelf doof is en al jaren lesgeeft in de Nederlandse gebarentaal en Nederlands met gebaren. De bijeenkomsten zijn op 28 september, 5 en 19 oktober en 2 en 16 november. Het aantal plaatsen is beperkt en vooraf aanmelden noodzakelijk. Inschrijven kan via de website bibliotheekaltena.nl/gebarentaal. Buurtbusvereniging Hank bestaat 25 jaar. De vereniging werd op 30 juli 2001 opgericht en verzorgt sindsdien met vrijwilligers een deel van het openbaar vervoer in Altena. Momenteel rijdt de buurtbus op lijn 227 tussen Hank en Waalwijk via Wijk en Aalburg en op lijn 223 tussen Waalwijk en Almkerk. Het jubileum werd samen met de vrijwilligers en hun partners gevierd met een barbecue bij de Laagt in Almkerk. Tegelijkertijd maakt de vereniging zich zorgen over het teruglopend aantal vrijwillige chauffeurs. Volgens de buurtbusvereniging neemt het aantal snel af, terwijl vrijwilligers noodzakelijk zijn om de lijnen te kunnen blijven rijden. Daarom zoekt buurtbusvereniging Hank nieuwe vrijwilligers. Met name mensen die eerder interesse hebben getoond, worden opgeroepen zich alsnog te melden. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen via het e-mailadres secretaris.buurtbushank@gmail.com.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
0: Kijk op onze website radioasm.nl.

0: FM.
1: Met het nieuws uit Altena.
2: Goeiedag, ik ben Frans van der Heuvel. De wedstrijd tussen Kozakken Boys en Rijnsburgse Boys van afgelopen zaterdag is na afloop overschaduwd door ernstige ongeregeldheden. De Werkendammers wonnen met 6-1, waarna supporters van beide clubs met elkaar op de vuist gingen. Ook werd een bestuurslid van Kozakken Boys met de dood bedreigd. Rijnsburgse Boys heeft excuses aangeboden en veroordeelt het gedrag van de betrokken supporters. De club onderzoekt camerabeelden en sluit maatregelen niet uit. Kozakken Boys noemt het incident diep ingrijpend en kondigt strenge maatregelen aan. Volgens Rijnsburgse Boys ontstonden de problemen mede doordat supporters niet via een aparte uitgang naar de bussen werden begeleid. In Sleewijk is de eerste steen gelegd van de Buitenhoeve, een nieuw appartementencomplex voor senioren aan de Buitenlust. Op het voormalige schapenweidje komen 13 appartementen voor mensen die zelfstandig willen wonen, maar ook waarde hechten aan contact met buren. Het plan ontstond in samenwerking met de gemeente Altena. Het perceel heeft een bijzondere familiegeschiedenis. Initiatiefnemers Gerrit en Hendrie van Arkel bouwen hier op grond die al generaties in de familie is. Het complex krijgt een gezamenlijke woonkamer en tuin. De oplevering van de Buitenhoeve staat gepland voor maart 2027. De monumentale kaaien Paole op de Hoge Maasdijk, op de grens van Andel en Veen, zijn opnieuw zwaar beschadigd. In de nacht van 29 op 30 augustus reed een automobilist tegen de uit 1795 daterende rijksmonumenten. De gemeente heeft nu de brokstukken veiliggesteld en laat een expert de schade en mogelijkheden voor herstel onderzoeken. Het is niet de eerste keer dat de palen worden aangereden. In 2019 raakten ze eveneens zwaar beschadigd en werden ze met zoveel mogelijk originele delen hersteld. De palen markeren de historische grens tussen twee voormalige waterschappen. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
0: Dit is AFM
1: Verkeersinformatie.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment rijdt het langzaam op een aantal wegen. Dat is onder andere op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen Waardenburg en Culemborg, 7 kilometer met 25 minuten vertraging. Komt door een ongeluk en twee rijstroken zijn er dicht. Ook op de A2 richting Den Bosch tussen Vianen en Afrit Geldermalsen doe je er 35 minuten langer over. Ook dit komt door een ongeluk en ook hier zijn twee rijstroken dicht. Verder nog de A4 Den Haag richting Rotterdam. Tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Ketelplein kun je er een kwartier bij optellen. En tot slot de A59 Den Bosch richting knooppunt Zonzeel. Doet er 10 minuten langer over tussen Dussen en knooppunt Hoijpolder. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
0: Nu terug naar Altena's beste muziek.

0: Regio-info.
1: Zwembad Werkina kijkt terug op een warm en druk zwemseizoen. Een van de hoogtepunten was het passeren van de grens van 50.000 bezoekers. De 50.000ste bezoeker werd verrast met een waardebon voor een abonnement voor het seizoen 2027. Het seizoen begon met de feestelijke opening van twee nieuwe glijbanen. Ook de Werkendamse zwemvierdaagse trok veel belangstelling. Meer dan 500 deelnemers deden mee aan de week met het zwemmen en verschillende activiteiten. Volgens Werkina is het zwembad naast de recreatieve voorziening ook een belangrijke ontmoetingsplek voor inwoners van Altena. Het zwembad bedankt bezoekers, vrijwilligers en medewerkers voor hun bijdrage aan het afgelopen seizoen en kijkt alweer vooruit naar het volgende nieuwe zwemseizoen. Liefhebbers van bordspellen en Dungeons & Dragons kunnen iedere tweede vrijdagavond van de maand terecht in Bibliotheek Cultuur.Altena in Woudrichem. Van 7 tot 10 worden daar twee gratis activiteiten voor volwassenen georganiseerd. Tijdens de Dungeons & Dragons avond gaan zowel beginnende als ervaren spelers gezamenlijk op avontuur. Wie liever andere spellen speelt, kan aansluiten bij de spellenavond. Bezoekers kunnen kiezen uit de collectie van de bibliotheek of zelf een favoriet spel meenemen. Beide avonden zijn ook bedoeld om andere spelers te ontmoeten. Deelname is gratis, maar vooraf aanmelden wel noodzakelijk. En inschrijven, dat kan via de website bibliotheekaltena.nl/spellenavond of via bibliotheekaltena.nl/d.
0: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioafm.nl. De gemeente Altena heeft AFM. Altena's beste muziekmix.

0: FM.
1: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
2: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
3: Advies nodig op het gebied van hypotheken? Geld en gezin Altena met vestigingen in Giessen en Werkendam helpt u graag verder. Een gesprek kan plaatsvinden op ons kantoor of bij u thuis. Dus denkt u aan het kopen van een huis of wilt u besparen op de huidige hypotheeklasten? Voor een onafhankelijk, passend en begrijpelijk advies neem contact op met geldengezinaltena.nl. Ook het adres voor uw verzekeringen.
4: Springt uw website er niet bovenuit? Bent u slecht vindbaar in de zoekmachines? Bij Nieuw Ontwerp Webdesign in Werkendam bent u al 10 jaar aan het goede adres voor een geheel nieuwe website of juist voor de verbetering van uw bestaande website. Samen met u bouwen wij graag aan een steeds beter online visitekaartje. Met creativiteit, technisch vernuft en aandacht voor details zorgen wij ervoor dat u opvallend online bent. Zet vandaag nog bezoekersaantallen om in klanten. En neem contact op met Nieuw Ontwerp Webdesign aan de Beierinkweg in Werkendam. Kijk op www.nieuwontwerp.com
5: of bel 0183-820-3x3 voor meer informatie.
6: Op zoek naar een nieuwe outfit? Bij Ballengooien Modus vind je meer dan 100 merken onder één dak. Altijd de nieuwste trends, persoonlijk advies, extra privilegevoordeel en de leukste mode-events voor dames en heren. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story.
4: Hoe goed bent u te vinden op internet? U wilt toch ook bovenaan staan in de zoekresultaten? Maak vandaag nog een afspraak met Nieuw Ontwerp Webdesign en regel het. Kijk op www.nieuwontwerp.com.
7: Waar het om draait? Staal, kunststof, RVS, aluminium of brons. Bij Voor een Dag van de Gesteld Werkendam produceren we maatwerk. Voor simpele of juist de meest complexe machinale bewerkingen draaien we onze hand niet om. Snel leveren, dat is waar wij naar streven. www.voorendagvdstelt.nl. Maatwerk, daar draait het om.
6: Online modeshoppen doe je op ballengooienmodus.com. Op werkdagen voor 3 uur besteld, de volgende dag in huis. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story.
8: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
9: Met het nieuws.
10: Robert Baltus met het NOS-journaal. Stichting Donorkind stelt massazaaddonor Simon aansprakelijk voor de schade die hij heeft veroorzaakt. De Nederlander verwekte bijna 200 kinderen. In Nieuwsuur was 2 weken geleden te zien dat de massadonor in een brief aan ouders beweerde minstens 199 kinderen te hebben verwekt. Veel meer dan de 121 die eerder bekend waren. Simon verklaarde dat hij nu geen sperma meer doneert. De stichting, die namens ruim 30 ouders spreekt, wil eerst een gesprek, zodat hij inderdaad nooit meer zal doneren. En ook wil Donorkind dat Simon een schadevergoeding betaalt aan de ouders. Bij een botsing met 3 voertuigen zijn in Zuid-Afrika 21 mensen om het leven gekomen. Ook zouden inzittenden zwaar gewond zijn geraakt. Het ongeluk gebeurde gisteravond in de provincie Westkaap. 2 busjes en een 3e voertuig botsten op elkaar. Hoe dat kon gebeuren is nog niet bekend. De autoriteiten in Zuid-Afrika sluiten niet uit dat het dodental nog verder oploopt. Vakbond FNV eist 5,5% meer loon, inclusief automatische prijscompensatie. Ook wil de bond eenmalig €80 per maand. Dat is de inzet van de bond bij cao-onderhandelingen. De eis is hoger dan de inflatie, omdat juist die inflatie boven gemiddeld hoog is en de arbeidsproductiviteit hoog. De vakbond komt elk jaar de dag voor Prinsjesdag met hun eis. Verder wil FNV zeggenschap voor medewerkers over de toepassing van kunstmatige intelligentie en de bezuinigingen op arbeidsongeschiktheid en werkloosheidsuitkeringen moeten van tafel. Vrijdag werd al bekend dat vakbond CNV inzet op 3 tot 5,5% loonsverhoging en een hogere reiskostenvergoeding. Bij de botsing tussen een trein en een vrachtwagen vanmorgen bij Ermelo zijn 3 mensen gewond geraakt. Het gaat om 2 inzittenden van de trein en een vrachtwagenchauffeur. Vanwege het ongeluk rijden er vandaag geen treinen meer tussen Amersfoort en Zwolle. Het weer, wolkenvelden en zonnige perioden. Vanuit het zuiden meer bewolking. Daaruit valt zo nu en dan een spat motregen. Het is 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is AFM
5: Verkeersinformatie.
0: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 75 kilometer file in het land, de meeste vertraging op de A2. Vanuit Den Bosch naar Utrecht een kwartiertje voor knooppunt Del. 4 kilometer file vanaf Waardenburg. De andere kant op is een ongeluk gebeurd op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch bij afrit Geldermalsen. Daar zijn ze nu aan het bergen. Twee rijstroken zijn dicht. Vanaf afrit Vianen 12 kilometer file en een half uur vertraging. Ook bergingswerkzaamheden in de Benelux-tunnel op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam. Daardoor 5 kilometer file. Voor knooppunt Ketelplein 10 minuten vertraging. En op de A16 Breda-Rotterdam bij Dordrecht. Een kwartiertje oponthoud. Rijd langzaam vanaf knooppunt Zonzeel. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
9: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
11: Ik doe het voor gezonde nieren.
12: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
13: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
8: De radiozender voor de gemeente Altena.
5: Wij zijn...

0: ZFM.
1: Regio-info.
0: Boekbank Hank houdt op zaterdag 26 en zondag 27 september de jaarlijkse najaarsbeurs. Bezoekers kunnen beide dagen van 10 tot 3 terecht in de kerk aan de Kerkstraat in Hank. Naast een grote collectie boeken zijn er cd's, dvd's, lp's, puzzels en spellen te vinden. Voor kinderen is er een speciale kinderhoek. Leerlingen van basisscholen in Hank en omliggende dorpen ontvangen een boekenbon waarmee zij gratis een kinderboek kunnen komen uitzoeken. Tijdens de beide beursdagen wordt de boekenmarkt bovendien opgeluisterd met orgelspel door verschillende organisten uit de regio. De opbrengst gaat volledig naar het onderhoud van de kerktoren in Hank. Momenteel is onder meer een nieuwe trap naar de verdieping met luidklokken nodig en wordt onderzoek gedaan naar de dakbedekking. De huidige toren werd in 1957 gebouwd nadat zijn voorganger tijdens de Tweede Wereldoorlog was kapotgeschoten. Heemskerk Diervoeders, Voerage en Transport houdt op zaterdag 19 september een open dag aan de Roef nummer 7 in Sleewijk. Tussen 10 en 3 kunnen bezoekers kennis maken met dit familiebedrijf. De opbrengst van de betaalde activiteiten gaat naar kinderboerderij Floreffenhoeve in Werkendam. Op het programma staan onder meer ponyritjes, een koetsrit door het dorp, kinderactiviteiten, dieren en een bloemenverkoop. Voor een aantal activiteiten wordt een bijdrage van €2 gevraagd. Ook zijn er gedurende de dag verschillende hapjes en drankjes verkrijgbaar. De open dag is gratis toegankelijk. Vanwege de beperkte parkeergelegenheid vraagt de organisatie bezoekers om zoveel mogelijk met de fiets te komen. Actuele informatie over het programma is te vinden op de Facebookpagina van Heemskerk Diervoeders, Voerage en Transport.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioasm.nl.

0: FM.
1: Met het nieuws uit Altena.
2: Goeiedag, ik ben Frans van der Heuvel. De toekomst van Oudendijk vraagt om een zorgvuldige balans tussen woningbouw en het behoud van het dorpse karakter. De gemeenteraad steunt de gemeentelijke visie in grote lijnen. Daarbij wordt gekeken naar enkele mogelijke bouwlocaties, onder meer aan de zuidkant van het Lint. Ook de toekomst van het voormalige bedrijventerrein aan Oudendijk 7 blijft onzeker. Bewoners vinden de bestemming stedelijke functie niet passen bij de visie. Wethouder Patrick Kok wil hierover in het vierde kwartaal duidelijkheid geven. Daarnaast wordt gekeken naar woningbouw voor jongeren en senioren en naar betere participatie van inwoners bij toekomstige plannen. Een kind van ongeveer 1,5 jaar oud is vrijdagmiddag ernstig gewond geraakt bij een ongeluk aan de Kammetweg in Andel. Rond 12:15 reed een heftruck over het armpje van het kind dat op een terrein bij een woning speelde. 2 ambulances, een traumahelikopter en meerdere politieeenheden kwamen naar de plek. Het kind werd daar langdurig behandeld door ambulancepersoneel en het traumateam. Daarna is het met spoed en onder politiebegeleiding naar een kinderziekenhuis in Rotterdam gebracht. De politie onderzoekt hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. De vernieuwde Dalburcht in Wijk en Aalburg opent zaterdag 19 september officieel de deuren. De accommodatie is ruim 1 jaar gerenoveerd en uitgebreid en biedt voortaan onder meer een nieuwe turnzaal, extra kleedkamers, vergaderruimtes en vernieuwde sportfaciliteiten. Wethouder Shah Sheikh Karim draagt het gebouw rond 11 uur over aan de gebruikers. Tijdens het openingsfestival van 10 tot 4 kunnen bezoekers kennis maken met lokale verenigingen en meedoen aan sportclinics. Ook zijn er rondleidingen, een klimwand en skateclinics. De vernieuwde accommodatie is bovendien duurzamer dankzij zonnepanelen, betere isolatie en energiebesparende installaties. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
0: Dit is AFM
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. 10 kilometer file tussen Nieuwegein-Zuid en Geldermalsen. Een 30 minuten vertraging komt door een ongeluk. Ze zijn bezig met bergingswerkzaamheden. 2 rijstroken zijn dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
4: Nu terug naar Altena's beste muziek.

0: ZFM.
1: Regio-info.
2: Bibliotheek Cultuur.altra organiseert op vrijdag 18 september de activiteit Zing Nederlands met me. Tijdens de ochtend kunnen deelnemers op een laagdrempelige manier de Nederlandse taal oefenen door samen te zingen, te luisteren en te praten. Iedereen die zijn of haar Nederlands wil verbeteren is van harte welkom. Zangeres en theatermaker Bettina Kraaienveld begeleidt de ochtend. De activiteit is bedoeld voor onder andere nieuwkomers die Nederlands leren, maar ook voor mensen die meer vertrouwen willen krijgen in hun spreken, lezen of schrijven. Ervaring met zingen is niet nodig. De bijeenkomst maakt deel uit van de maand van lezen en schrijven. Zing Nederlands met me duurt van 10 tot 12 en vindt plaats in de bibliotheek aan het Raadhuisplein 1 in Woudrichem. Deelname is gratis, vooraf aanmelden wordt op prijs gesteld en kan via de website bibliotheekaltena.nl. In het Oude Kerkje in Sleewijk vindt op zaterdag 26 september een bijzonder concert plaats waarin muziek en verhalen uit verschillende delen van de wereld samenkomen. Verhalenverteller Jan Bergvens wordt daarbij begeleid door Marja van Hilsum op fluit en Tony Meinhardt op piano. Bergvens woonde en werkt onder meer in Cambodja, Suriname, Libanon en Afghanistan. Tijdens het concert vertelt hij verhalen over deze landen en zijn ervaringen. De verhalen worden omlijst met bijpassende muziek, met composities van onder andere Fauré, Mendelssohn, Boulanger en Amirov, Strauss en Poulenc. Het concert is een extra uitvoering binnen de reeks winterconcerten van Stichting Behoud Sleewijks Kerkje. De aanvang is om 3:30 in het Oude Kerkje aan het Kerkeinde in Sleewijk. Meer informatie is te vinden op de website sleewijkskerkje.nl.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
0: Kijk op onze website radioafm.nl.

0: leven.
1: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
2: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
3: Bij kaas- en eierhandel Duister in Veen proef je het verschil meteen. En daar blijf je van genieten. Altijd betaalbare kwaliteit, veel soorten en smaken vers afgesneden kaas en verse scharreleieren. Ook maken we pakketten gevuld met kaas, roomboter, chocolade, nootjes, fruitsappen of een flesje wijn. Met zoveel soorten verse kaas is een bezoek aan ons winkeltje achter in onze loods aan de Witboomstraat 6 in Veen altijd de moeite waard. Donderdag en vrijdag geopend van 9:30 tot 17:00, zaterdag van 9:30 tot 12:00.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
6: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
7: Met het nieuws.
8: Robert Baltus met het NOS-journaal. In Duitsland is vanochtend een klein vliegtuig neergestort, net over de grens bij Roermond. Het privétoestel was opgestegen in Hilversum. Volgens Duitse media zijn er 3 mensen om het leven gekomen. Of het Nederlanders zijn, is onduidelijk. Ook niet duidelijk is hoe het vliegtuigje kon neerstorten. In de buurt is een klein vliegveld, maar daar stonden vandaag geen landingen gepland. Uit vluchtgegevens zou blijken dat het vliegtuigje vlak voor de crash wat scherpe bochten maakte en steeds van hoogte wisselde. Secretaris-generaal van de NAVO Rutte zegt dat Rusland steeds roekelozer wordt in de oorlog met Oekraïne. Hij reageerde op de grootschalige Russische aanvallen op Oekraïne dit weekend. Bij die aanvallen raakte een Russische drone een locomotief van een passagierstrein tussen Kiev en Warschau, die vlak voor de grensovergang tussen Oekraïne en Polen reed. Niemand raakte gewond. Maar volgens Rutte laten de aanvallen zien hoe wanhopig Poetin aan het worden is. De politie heeft vannacht een man van 19 uit Delft aangehouden. Die wordt verdacht van aanranding, mishandeling en poging tot zware mishandeling. Hij werd opgepakt omdat hij aan het signalement voldoet. Afgelopen weekend werd een vrouw in Den Hoorn bij Delft van haar fiets geslagen. De man probeerde haar aan te randen. De afgelopen maanden zijn in Delft meerdere vrouwen van hun fiets getrokken. Ook in die zaken worden meegenomen in het onderzoek. Een kwart van de ingediende Kamervragen bevat sporen van AI, blijkt uit een analyse van de NOS na 28.000 vragen. Sommige teksten blijken volledig door kunstmatige intelligentie gegenereerd. Van andere teksten gaat het om een deel. Vorige week bleek uit onderzoek van de Volkskrant dat premier Jette AI gebruikt voor het schrijven van zijn berichten op sociale media. Het weer, wolken en zon wisselen elkaar af. Vanavond en vannacht blijft het zo goed als droog en de temperatuur daalt naar 15 tot 18 graden. Morgen zon en warmer met 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is AFM
9: Verkeersinformatie.
10: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 180 kilometer file op de Nederlandse wegen. Zo heb je 20 minuten vertraging als je over de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch rijdt. Bij Beest 14 kilometer file. Vanaf knooppunt Oude Rijn duurt het 20 minuten langer over. Het is nog allemaal de nasleep van een ongeluk, maar de weg is daar weer vrij. Geldt niet voor de A10 vanuit knooppunt Amstel naar knooppunt Koenplein bij Amsterdam-West. Een ongeluk. 2 rijstroken zijn dicht en de vertraging momenteel 10 minuten. Klein kwartiertje vertraging op de A15 vanuit Rotterdam. Nee, vanuit Gorkum naar Rotterdam. Dat is bij Sliedrecht-Oost. 7 kilometer file daar. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
11: Of radioreclame nog steeds werkt? Zeker weten!
12: Want AFM staat aan in de gemeente Altena.
11: Bereik met jouw reclamecampagne onze luisteraars. En word gehoord in heel Altena.
12: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
11: radioreclame via AFM werkt.
12: Voor ieder budget is er een passende reclamemogelijkheid.
11: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt. De radiozender voor de gemeente Altena.
12: Wij zijn...

0: little kiss.
1: Dit is AFM. Regio Info.
2: De gemeenteraad van Altena brengt op dinsdag 22 september een dorpsbezoek aan Giessen en Rijswijk. Raadsleden gaan die dag in gesprek met inwoners, organisaties en ondernemers uit de beide dorpen. Inwoners krijgen 's avonds de mogelijkheid om zelf onderwerpen bij de gemeenteraad onder de aandacht te brengen. Het kan bijvoorbeeld gaan over de inrichting van een wijk of een initiatief uit het dorp. De inloop wordt van 7 tot 7:30 gehouden in Sporthal De Jager aan de parallelweg 35 in Giessen. Wie gebruik wil maken van de inloop kan zich vooraf aanmelden bij de Griffie via griffie@gemeentealtena.nl. Meer informatie over de gemeenteraad en de mogelijkheden om contact met de raad op te nemen staan te lezen op de website gemeentealtena.nl/gemeenteraad. De historische kring Het Oude Land van Heusden en Altena organiseert op dinsdag 15 september een lezing over de hond als trekdier. Bert Willemsen vertelt hoe honden 100 jaar geleden in de dorpen van Altena werden ingezet om karren van boeren, handelaren en ambachtslieden voor te trekken. Aan de hand van foto's en verhalen laat Willemsen zien waarvoor de hondenkarren werden gebruikt en hoe dit vervoermiddel uiteindelijk uit het straatbeeld verdween door de komst van onder meer de fiets, de auto en de vrachtwagen. Ook komt de discussie over dierenwelzijn en de daaropvolgende strengere regelgeving aan bod. De lezing begint om 8:00 in het Uivernest aan de Kerkstraat 9 in Hank. De zaal is vanaf 7:30 geopend. Leden van de historische kring hebben gratis toegang en niet-leden betalen €5.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
3: Kijk op onze website radioafm.nl.

0: FM.
1: Met het nieuws uit Altena.
2: Goeiedag, ik ben Frans van der Heuvel. De wedstrijd tussen Kozakken Boys en Rijnsburgse Boys van afgelopen zaterdag is na afloop overschaduwd door ernstige ongeregeldheden. De Werkendammers wonnen met 6-1, waarna supporters van beide clubs met elkaar op de vuist gingen. Ook werd een bestuurslid van Kozakken Boys met de dood bedreigd. Rijnsburgse Boys heeft excuses aangeboden en veroordeelt het gedrag van de betrokken supporters. De club onderzoekt camerabeelden en sluit maatregelen niet uit. Kozakken Boys noemt het incident diep ingrijpend en kondigt strenge maatregelen aan. Volgens Rijnsburgse Boys ontstonden de problemen mede doordat supporters niet via een aparte uitgang naar de bussen werden begeleid. In Sleewijk is de eerste steen gelegd van de Buitenhoeve, een nieuw appartementencomplex voor senioren aan de Buitenlust. Op het voormalige schapenweidje komen 13 appartementen voor mensen die zelfstandig willen wonen, maar ook waarde hechten aan contact met buren. Het plan ontstond in samenwerking met de gemeente Altena. Het perceel heeft een bijzondere familiegeschiedenis. Initiatiefnemers Gerrit en Hendrie van Arkel bouwen hier op grond die al generaties in de familie is. Het complex krijgt een gezamenlijke woonkamer en tuin. De oplevering van de Buitenhoeve staat gepland voor maart 2027. De monumentale Kaaie Paolen op de Hoge Maasdijk, op de grens van Andel en Veen, zijn opnieuw zwaar beschadigd. In de nacht van 29 op 30 augustus reed een automobilist tegen de uit 1795 daterende rijksmonumenten. De gemeente heeft nu de brokstukken veiliggesteld en laat een expert de schade en mogelijkheden voor herstel onderzoeken. Het is niet de eerste keer dat de palen worden aangereden. In 2019 raakten ze eveneens zwaar beschadigd en werden ze met zoveel mogelijk originele delen hersteld. De palen markeren de historische grens tussen twee voormalige waterschappen. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
0: Dit is AFM.
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Avondspits is begonnen. Op een paar wegen heb je al behoorlijk vertraging. 280 kilometer file in het land. Zo gebeurde er een ongeluk op de A10 vanuit knooppunt Amstel naar knooppunt Koenplein. Dat is bij Amsterdam-West. De rechterrijstrook is daar dicht. Zodoende 6 kilometer file en een kwartiertje vertraging. Een ongeluk houdt de linkerrijstrook van de A16 dicht. Vanuit Breda naar Rotterdam bij de Rottermeerentunnel. 7 kilometer file daar. Vanaf Rotterdam-Feyenoord een half uur vertraging voor het verkeer. En de rechterrijstrook van A50 is dicht vanuit Arnhem naar Zwolle. Dat komt door een kapotte vrachtauto tussen Apeldoorn en Heerde-Zuid door 12 kilometer file en een half uur vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
0: Nu terug naar Altena's beste muziek.

0: Radio-info.
1: Seniorenorganisatie Actief 60PLUS zorgt donderdag 24 september een informatieavond over oplichtingspraktijken. Aanleiding zijn de vele vormen van fraude via internet, telefoon en aan de deur. Volgens de organisatie werd onlangs nog een inwoner van Almkerk voor 25.000 euro opgelicht. Een medewerker van de politie geeft tijdens de avond voorlichting over verschillende vormen van oplichting en hoe mensen zich hiertegen kunnen beschermen. Leden van een toneelvereniging uit

0: Sliedrecht laten met sketches zien hoe babbeltrucs en andere oplichtingspraktijken in de praktijk kunnen verlopen. De bijeenkomst begint om 19:30 in de ontmoeting aan de Voorstraat 16 in Almkerk. Leden hebben gratis toegang en niet-leden betalen €5. Aanmelden, dat kan tot 19 september via het e-mailadres actief60plus@outlook.com. Van 1 tot en met 12 oktober staat de Kinderboekenweek in het teken van avontuur. Bibliotheek Cultuur.Altena organiseert daarom verschillende activiteiten voor kinderen en hun ouders-grootouders. Zo kunnen kinderen op 1 en 2 oktober in Werkendam, Nieuwendijk en Woudrichem gratis meedoen aan een boekenbingo vol avontuurlijke kinderboeken. Ook is er het escape-spel Verhalenrijk, waarbij kinderen met puzzels, filmpjes en codes verdwenen verhalen moeten terugvinden. Het spel is te spelen in de bibliotheken van Werkendam, Wijkenaalburg en Woudrichem. Daarnaast zijn er verschillende voorleesmomenten, waaronder op 1 oktober bij kinderboerderij Floreffenhoeve in Werkendam en op 8 en 9 oktober in de bibliotheek. Kinderen en jongeren tot 18 jaar kunnen gratis lid worden van Bibliotheek Cultuur.Altena. Meer informatie over de Kinderboekenweek, de activiteiten en aanmelden is te vinden via de website bibliotheekaltena.nl/kinderboekenweek.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio info?
2: Kijk op onze website radioafm.nl. Dit is Are You Ready?

0: FM. Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
1: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
0: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
1: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
0: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
1: Oké, ga ik op letten.
0: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
1: Doe ik.
0: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
2: Staal, kunststof, RVS, aluminium of brons. Bij Voor een Dag van de Steltwerk en Dam produceren we maatwerk. Voor simpele of juist de meest complexe machinale bewerkingen draaien we onze hand niet om. Snel leveren, dat is waar wij naar streven. www.voorendagvdstelt.nl. Maatwerk, daar draait het om.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Ik doe het voor gezonde nieren.
5: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
6: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
7: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
8: Met het nieuws.
9: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Duitsland is vanochtend een klein vliegtuig neergestort net over de grens bij Roermond. Het privétoestel was opgestegen in Hilversum. Volgens Duitse media zijn er 3 mensen omgekomen. Of het Nederlanders zijn is onduidelijk. Ook de oorzaak van het ongeluk is nog onbekend. Uit vluchtgegevens zou blijken dat het vliegtuigje vlak voor de crash wat scherpe bochten maakte en steeds van hoogte wisselde. Secretaris-generaal van de NAVO Rutte zegt dat Rusland steeds roekelozer wordt in de oorlog met Oekraïne. Hij reageerde op de grote Russische aanvallen op Oekraïne van dit weekend. Daarbij raakte een Russische drone een locomotief van een passagierstrein tussen Kiev en Warschau. Die reed vlakbij de grensovergang tussen Oekraïne en Polen. Niemand raakte gewond. Volgens Rutte laten de aanvallen zien hoe wanhopig Poetin aan het worden is. Een man van 79 uit Veen in Brabant is ook in hoger beroep veroordeeld voor het misbruiken van zijn 2 kleinzoons. Hij krijgt 4 jaar cel, waarvan 1 voorwaardelijk. Dat is 1 jaar meer dan een rechtbank hem eerder had opgelegd. De man zou misbruik hebben gemaakt van de afhankelijkheid van de tweeling met een licht verstandelijke beperking. Ze werden op hun 17e uit huis geplaatst en brachten de weekenden door bij hun opa. De man zegt dat hij de jongens niet heeft gedwongen tot seks, maar het Hof zegt van wel. Een kwart van de ingediende Kamervragen bevat sporen van AI. Dat blijkt uit een analyse van de NOS naar 28.000 vragen. Sommige teksten blijken helemaal door kunstmatige intelligentie te zijn gegenereerd. Van andere teksten gaat het om een deel. Dan het weer, zon en wolken. Vanavond en vannacht op de meeste plaatsen droog. De temperatuur daalt dan naar een graad of 16. Morgen veel zon. Het wordt warmer dan vandaag. 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is AFM.
10: Verkeersinformatie.
11: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Vooral druk ten zuiden van Utrecht en Rotterdam bij elkaar 360 kilometer file. De meeste vertraging heb je op de volgende wegen. A1 Apeldoorn Amsterdam. Een half uur bij Hoevelaken na een ongeluk is daar de linkerrijstrook dicht. Auto over de kop op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht bij afrit Everdingen. Daar zijn 3 rijstroken dicht en is de vertraging een uur. A2 Utrecht Den Bosch bij afrit Everdingen. Een half uur vertraging na een ongeluk. De weg is daar weer vrij. De hoge vrachtwagen voor de Noordtunnel, die ligt in A15, Europoort Rotterdam. Half uurtje vertraging vanaf Rotterdam, IJsselmonde rijden langzaam. En een half uur vertraging op de A58 vanuit Tilburg naar Breda bij Bavel. Half uur vertraging, zoals gezegd. 9 kilometer file, daar komt er een kapotte vrachtauto op de rechte rijstrook. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
12: Advies nodig op het gebied van hypotheken? Geld en gezin Altena met vestigingen in Giessen en Werkendam helpt u graag verder. Een gesprek kan plaatsvinden op ons kantoor of bij u thuis. Dus denkt u aan het kopen van een huis of wilt u besparen op de huidige hypotheeklasten? Voor een onafhankelijk, passend en begrijpelijk advies neem contact op met geldengezinaltena.nl. Ook het adres voor uw verzekeringen.
13: Springt uw website er niet bovenuit? Bent u slecht vindbaar in de zoekmachines? Bij Nieuw Ontwerp Webdesign in Werkendam bent u al 10 jaar aan het goede adres voor een geheel nieuwe website of juist voor de verbetering van uw bestaande website. Samen met u bouwen wij graag aan een steeds beter online visitekaartje. Met creativiteit, technisch vernuft en aandacht voor details zorgen wij ervoor dat u opvallend online bent. Zet vandaag nog bezoekersaantallen om in klanten en neem contact op met Nieuw Ontwerp Webdesign aan de Beijerinkweg in Werkendam. Kijk op www.nieuwontwerp.com of bel 0183 820 3x3 voor meer informatie.
8: Op zoek naar een nieuwe outfit? Bij Ballengooien Modus vind je meer dan 100 merken onder één dak. Altijd de nieuwste trends, persoonlijk advies, extra privilegevoordeel en de leukste mode-events voor dames en heren. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story.
13: Hoe goed bent u te vinden op internet? U wilt toch ook bovenaan staan in de zoekresultaten? Maak vandaag nog een afspraak met Nieuw Ontwerp Webdesign en regel het. Kijk op www.nieuwontwerp.com.
10: Ga idee opdoen bij WoonIdee. Dan vind je woninginrichting voor ieder budget. Vloeren, gordijnen, binnenzonwering en altijd gratis opmeten, maken en ophangen. Ja, die service vind je nergens. En wat dacht je van de slaapafdeling? Met heerlijke bedden, liftbedden en altijd 50% korting op topmerkmatrassen.
8: WoonIdee, dat is mijn idee.
14: WoonIdee in Veen.
8: Aan de Begijnhof. Online modeshoppen doe je op ballengooienmodus.com. Op werkdagen voor 3 uur besteld, de volgende dag in huis. Ballengooienmodus in Dussen. A style for every story.
15: De radiozender voor de gemeente Altena.
16: Here we go.
17: Wij zijn...

0: regio-info.
1: De vrienden van het Woerkumse strandje doen op zaterdag 19 september mee aan de World Cleanup Day. Vrijwilligers verzamelen om 11 uur bij camping De Mosterdpot aan de Stadshaven 1 om gezamenlijk zwerfafval op de strandjes langs de Merwede op te ruimen. De organisatie hoopt dit jaar ook nieuwe vrijwilligers te verwelkomen. Het aantal mensen dat regelmatig helpt met het schoonmaken van de strandjes is de afgelopen tijd wat afgenomen. Grijpstokken, afvalzakken en handschoenen zijn aanwezig en bij voldoende deelname worden ook de straten en de wallen van de vesting aangepakt en mogelijk enkele wijken in Woudrichem. De opruimactie duurt naar verwachting tot 3 uur. Het verzamelde afval wordt bij de container in de Stadshaven nabij Museumwerf Den Huig bijeengebracht. En ook op verschillende andere plaatsen in de gemeente Altena zijn tijdens World Cleanup Day vrijwilligers actief. De vernieuwde De Aalburcht wordt op zaterdag 19 september feestelijk heropend in wijk en Aalburg. Van 10 tot 4 is er op en rond het terrein van het dorpshuis en de sporthal een openingsfestival. Rond 11 uur draagt de wethouder de vernieuwde accommodatie officieel over aan de gebruikers. De Aalburcht is in het afgelopen jaar uitgebreid met een turnzaal en extra kleedkamers. Ook zijn er nieuwe vergaderruimte en zalen gerealiseerd en is de sporthal voorzien van een nieuwe vloer en tribune. Bij de renovatie zijn materialen zoveel mogelijk hergebruikt en zijn onder meer zonnepanelen, betere isolatie en duurzame installaties aangebracht. Tijdens het festival presenteren lokale verenigingen en organisaties zich op een infomarkt. Verder zijn er sportdemonstraties en clinics, een klimwand, skateclinics, rondleidingen met ritjes met de hangomotief. Meer informatie en het volledige programma staan te lezen op de website gemeentealtena.nl/deaalburcht.
0: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioasm.nl.

0: FM.
1: Met het nieuws uit Altena.
2: Goeiedag, ik ben Frans van der Heuvel. De toekomst van Oudendijk vraagt om een zorgvuldige balans tussen woningbouw en het behoud van het dorpse karakter. De gemeenteraad steunt de gemeentelijke visie in grote lijnen. Daarbij wordt gekeken naar enkele mogelijke bouwlocaties, onder meer aan de zuidkant van het Lint. Ook de toekomst van het voormalige bedrijventerrein aan Oudendijk 7 blijft onzeker. Bewoners vinden de bestemming stedelijke functie niet passen bij de visie. Wethouder Patrick Kok wil hierover in het vierde kwartaal duidelijkheid geven. Daarnaast wordt gekeken naar woningbouw voor jongeren en senioren en naar betere participatie van inwoners bij toekomstige plannen. Een kind van ongeveer 1,5 jaar oud is vrijdagmiddag ernstig gewond geraakt bij een ongeluk aan de Kammetweg in Andel. Rond 12:15 reed een heftruck over het armpje van het kind dat op een terrein bij een woning speelde. 2 ambulances, een traumahelikopter en meerdere politieeenheden kwamen naar de plek. Het kind werd daar langdurig behandeld door ambulancepersoneel en het traumateam. Daarna is het met spoed en onder politiebegeleiding naar een kinderziekenhuis in Rotterdam gebracht. De politie onderzoekt hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. De vernieuwde Dalburgt in Wijk en Aalburg opent zaterdag 19 september officieel de deuren. De accommodatie is ruim 1 jaar gerenoveerd en uitgebreid en biedt voortaan onder meer een nieuwe turnzaal, extra kleedkamers, vergaderruimtes en vernieuwde sportfaciliteiten. Wethouder Shah Sheikh Karim draagt het gebouw rond 11:00 over aan de gebruikers. Tijdens het openingsfestival van 10 tot 4 kunnen bezoekers kennis maken met lokale verenigingen en meedoen aan sportclinics. Ook zijn er rondleidingen, een klimwand en skateclinics. De vernieuwde accommodatie is bovendien duurzamer dankzij zonnepanelen, betere isolatie en energiebesparende installaties. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
0: Dit is AFM
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Het is wel druk ten zuiden van Utrecht en rond Rotterdam. Een paar plaatsen heb je behoorlijke vertraging. 400 kilometer file staat er in totaal in ons land. De A1 is weer vrijgegeven vanuit Apeldoorn naar Amsterdam na een ongeluk bij Hoevelaken. Nog 20 minuten vertraging daar. Geldt ook voor de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht en alle rijstroken weer vrij bij Culemborg. 8 kilometer file en 1 uur vertraging daar nog wel. Ook is de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch weer vrijgegeven na een ongeluk bij Beest. Daar nog 20 minuten vertraging. 3 kwartier vertraging na een ongeluk op de A50 vanuit Arnhem naar Zwolle. Dat gebeurde bij Vaassen, daar is de linkerrijstrook dicht. En 1,5 uur tijdsverlies als je over de A58 vanuit Tilburg naar Breda rijdt. Want je komt in 13 kilometer file tussen Tilburg Centrum Oost en Bavel. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
4: Nu terug naar Altena's beste muziek.

0: regio-info.
1: Historicus en schrijver Auke Kok geeft op vrijdag 30 oktober een lezing over het leven van Anton Mussert. De bijeenkomst van Oorlogsmuseum Altena krijgt een lokaal tientje. De latere leider van de NSB werd geboren in Werkendam. Aan de hand van zijn boek Mussert, de reis naar het kwaad, gaat Kok in op het leven en de keuzes van Mussert. Hij vertelt hoe de ingenieur uit Werkendam uiteindelijk opgroeide tot een leider van de Nederlandse Nationaal-Socialistische Beweging en tijdens de Tweede Wereldoorlog de kant van de Duitse bezetters koos. De lezing vindt plaats in de Oude Kerk Aalburg aan de Oude Kerkstraat 19A. De inloop is om 19:30 en de lezing begint om 20:00. Een kaartje kost €5 en vrienden en sponsoren van het Oorlogsmuseum Altena hebben gratis toegang. Reserveren kan via de website oorlogsmuseum-altena.nl. In de Pomp in Almkerk start op donderdag 17 september een nieuwe Bible Journal Club. Almkerk is een van de locaties waar dit najaar een pilot met deze nieuwe methode wordt gehouden. De bijeenkomsten zijn bedoeld voor iedereen van 16 tot 99 jaar. Tijdens de avonden lezen deelnemers gezamenlijk een gedeelte uit de Bijbel en is er ruimte voor verdieping en gesprek. Vervolgens gaan ze creatief met de tekst aan de slag. Ervaring met Bible journaling of andere creatieve werkvormen is niet nodig. De Bible Journal Club bestaat uit 10 bijeenkomsten op donderdagavond in de Pomp. Aanmelden en meer informatie is te vinden via de website biblejournalclub.nl/clubs/almkerk.
0: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioafm.nl.

0: coronacheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
1: Ah, check.
2: Toe aan een nieuwe outfit? Ontdek Studio 22 in Wijk en Aalburg. Hippe, trendy dameskleding voor jong en oud. Met persoonlijk advies en damesmode die echt bij je past. In een gezellige sfeer met een heerlijk kopje koffie, gratis parkeren voor de deur. En een handig stomerijdepot. Ga naar studio22mode.nl of bezoek ons aan de Galerij 12A in Wijk en Aalburg. Studio 22, damesmode met aandacht voor jou.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
5: Dit is AFM. Altena's beste muziekmix.
6: Met het nieuws.
7: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Nederland blijft afhankelijk van geïmporteerde steenkool, olie en gas, en de verduurzaming lijkt vastgelopen. Dat zegt het Planbureau voor de Leefomgeving in de aanloop naar Prinsjesdag. Met de huidige koers gaat Nederland de klimaatdoelen voor 2030 waarschijnlijk niet halen. Voor de jaren daarna is er een enorme kloof tussen ambities en beleid. Volgens het Planbureau is de politieke wisselvalligheid van de afgelopen jaren de belangrijkste oorzaak dat het misgaat. Kabinetten volgden elkaar snel op en het beleid veranderde. Klimaatminister Van Veldhoven erkent dat het moeilijk wordt om de doelen te halen. Secretaris-generaal van de NAVO Rutte zegt dat Rusland steeds roekelozer wordt in de oorlog met Oekraïne. Hij reageerde op de grote Russische aanvallen op Oekraïne dit weekend. Daarbij raakte een Russische drone een locomotief van een passagierstrein tussen Kiev en Warschau. Die reed vlakbij de grensovergang tussen Oekraïne en Polen. Niemand raakte gewond. Een kwart van de ingediende Kamervragen bevat sporen van AI. Dat blijkt uit een analyse van de NOS naar 28.000 vragen. Sommige teksten leken volledig door kunstmatige intelligentie gegenereerd. Van andere teksten gaat het om een deel. Vorige week bleek uit onderzoek van de Volkskrant dat premier Jetten AI gebruikt voor het schrijven van zijn berichten op sociale media. Een nieuwe campagne met de Amerikaanse actrice Sydney Sweeney leidt tot kritiek. In de reclame voor een gok-app poseert ze half naakt met sportattributen, zoals een rugbybal en een basketbalring. Veel vrouwelijke atleten zijn boos omdat het vrouwelijke sporters zou seksualiseren. Dan het weer vanavond en vannacht opklaringen, maar ook wolkenvelden. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Morgen in het noorden en westen eerst bewolking. Vooral in de middag wordt het zonnig. Het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is AFM.
8: Verkeersinformatie.
9: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Dan over het hoogtepunt van de avondspits heen. Bij Rotterdam nog wat vertraging. En ten zuiden van Utrecht rijdt het nog langzaam op de A2. Op de Nederlandse wegen staat momenteel in totaal 240 kilometer file. De meeste vertraging heb je op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Bij de Drechttunnel is namelijk één tunnelbuis dicht voor bergingswerkzaamheden. 5 kilometer file daar en een half uur oponthoud. En een uur vertraging op de A50 vanuit Arnhem naar Zwolle bij Vaassen. Vanaf Afrit Loenen 8 kilometer file. Dat is de nasleep van een ongeluk. Alle rijstroken zijn daar net weer vrij. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
10: Of radioreclame nog steeds werkt? Zeker weten!
11: Want AFM staat aan in de gemeente Altena.
10: Bereik met jouw reclamecampagne onze luisteraars en word gehoord in heel Altena.
11: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
10: Radioreclame via AFM werkt.
11: Voor ieder budget is er een passende reclamemogelijkheid.
10: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt. De radiozender voor de gemeente Altena.
12: Here we go.
11: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
10: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radioafm.nl.
11: Met nu
10: muziek en informatie.

0: ZFM.
1: Regio-info.
2: Inwoners kunnen vanaf nu stemmen op projecten voor het inwonersbudget 2026. Van alle ingediende ideeën voldoen 30 projecten aan de voorwaarden. Ze zijn verdeeld over de thema's ontmoeten en ondersteunen, sport en bewegen en groen, waar mensen samenkomen. Digitaal stemmen kan tot en met 27 september via het participatieplatform Aan de Slag. Daarnaast organiseert de gemeente op woensdag 30 september van 6 tot 8 een stemfestival in Dorpshuis de Bolderik in Sleewijk. Bezoekers kunnen daar de initiatiefnemers ontmoeten, meer over de plannen horen en hun stem uitbrengen. Stemmen kan vanaf 12 jaar. Tijdens het stemfestival kan tot 19:30 worden gestemd. Aansluitend maakt de gemeente direct bekend welke projecten financiering krijgen en uitgevoerd kunnen worden. De 30 plannen bekijken en digitaal stemmen. Dat kan via de website aandeslag.gemeentealtena.nl. Van 8 tot en met 15 september staat Nederland in het teken van de Week van Lezen en Schrijven. Tijdens deze landelijke actieweek vraagt Stichting Lezen en Schrijven en haar partners extra aandacht voor laaggeletterdheid en het belang van lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden. Door het hele land worden activiteiten georganiseerd door onder meer bibliotheken, gemeenten, scholen en vrijwilligers. Ook regionale en lokale omroepen besteden aandacht aan het onderwerp met verhalen van deskundigen en ervaringsdeskundigen. In Nederland hebben ongeveer 3 miljoen volwassenen moeite met basisvaardigheden. Stichting Lezen en Schrijven zet zich samen met diverse organisaties in om deze mensen te ondersteunen en hun zelfredzaamheid te vergroten. Meer informatie is te vinden op de website lezenenschrijven.nl.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
0: Kijk op onze website radioasm.nl.

0: here we go.
1: Ambtenaar is van ons. Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radioafm.nl.
0: Altena's beste muziekmix. Dit is AFM.

0: AFM.
1: Met het nieuws uit Altena.
2: Goedendag, ik ben Frans van der Heuvel. De wedstrijd tussen Kozakken Boys en Rijnsburgse Boys van afgelopen zaterdag is na afloop overschaduwd door ernstige ongeregeldheden. De Werkendammers wonnen met 6-1, waarna supporters van beide clubs met elkaar op de vuist gingen. Ook werd een bestuurslid van Kozakken Boys met de dood bedreigd. Rijnsburgse Boys heeft excuses aangeboden en veroordeelt het gedrag van de betrokken supporters. De club onderzoekt camerabeelden en sluit maatregelen niet uit. Kozakken Boys noemt het incident diep ingrijpend en kondigt strenge maatregelen aan. Volgens Rijnsburgse Boys ontstonden de problemen mede doordat supporters niet via een aparte uitgang naar de bussen werden begeleid. In Sleewijk is de eerste steen gelegd van de Buitenhoeve, een nieuw appartementencomplex voor senioren aan de Buitenlust. Op het voormalige schapenweidje komen 13 appartementen voor mensen die zelfstandig willen wonen, maar ook waarde hechten aan contact met buren. Het plan ontstond in samenwerking met de gemeente Altena. Het perceel heeft een bijzondere familiegeschiedenis. Initiatiefnemers Gerrit en Hendrie van Arkel bouwen hier op grond die al generaties in de familie is. Het complex krijgt een gezamenlijke woonkamer en tuin. De oplevering van de Buitenhoeve staat gepland voor maart 2027. De monumentale Calle Paole op de Hoge Maasdijk, op de grens van Andel en Veen, zijn opnieuw zwaar beschadigd. In de nacht van 29 op 30 augustus reed een automobilist tegen de uit 1795 daterende rijksmonumenten. De gemeente heeft nu de brokstukken veiliggesteld en laat een expert de schade en mogelijkheden voor herstel onderzoeken. Het is niet de eerste keer dat de palen worden aangereden. In 2019 raakten ze eveneens zwaar beschadigd en werden ze met zoveel mogelijk originele delen hersteld. De palen markeren de historische grens tussen twee voormalige waterschappen. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
0: Dit is AFM.
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Avondspits is voorbij. Enige echte vertraging nog op de A16 Breda-Rotterdam. 10 minuutjes bij Dordrecht. 3 kilometer file vanaf Zevenbergsehoek. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
0: Nu terug naar Altena's beste muziek.

0: ZFM.
1: Regio-info.
2: Boekbank Hank houdt op zaterdag 26 en zondag 27 september de jaarlijkse najaarsbeurs. Bezoekers kunnen beide dagen van 10 tot 3 terecht in de kerk aan de Kerkstraat in Hank. Naast een grote collectie boeken zijn er cd's, dvd's, lp's, puzzels en spellen te vinden. Voor kinderen is er een speciale kinderhoek. Leerlingen van basisscholen in Hank en omliggende dorpen ontvangen een boekenbon waarmee zij gratis een kinderboek kunnen komen uitzoeken. Tijdens de beide beursdagen wordt de boekenmarkt bovendien opgeluisterd met orgelspel door verschillende organisten uit de regio. De opbrengst gaat volledig naar het onderhoud van de kerktoren in Hank. Momenteel is onder meer een nieuwe trap naar de verdieping met luidklokken nodig en wordt onderzoek gedaan naar de dakbedekking. De huidige toren werd in 1957 gebouwd nadat zijn voorganger tijdens de Tweede Wereldoorlog was kapotgeschoten. In de bibliotheek in Werkendam start op maandag 28 september de vijfdelige cursus Zeg het met je handen. Deelnemers maken kennis met gebarentaal en leren eenvoudige en praktische gebaren die zij in het dagelijks leven kunnen gebruiken. Tijdens de cursus komen onder meer naamgebaren, basisgebaren en het handalfabet aan bod. Ook wordt geoefend met het gebruik van gebaren tijdens gesprekken en het voorlezen van verhalen. De lessen worden gegeven door Gera Vonk-Huisjes, die zelf doof is en al jaren lesgeeft in de Nederlandse gebarentaal en Nederlands met gebaren. De bijeenkomsten zijn op 28 september, 5 en 19 oktober en 2 en 16 november. Het aantal plaatsen is beperkt en vooraf aanmelden noodzakelijk. Inschrijven kan via de website bibliotheekaltena.nl/gebarentaal.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
0: Kijk op onze website radioafm.nl.

0: rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
1: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
0: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
1: Geen idee. Hoe kom ik daarachter?
0: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
1: Oké, ga ik op letten.
0: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
1: Doe ik.
0: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
2: Bij kaas- en eierhandel Duister in Veen proef je het verschil meteen. En daar blijf je van genieten. Altijd betaalbare kwaliteit, veel soorten en smaken vers afgesneden kaas en verse scharreleieren. Ook maken we pakketten gevuld met kaas, roomboter, chocolade, nootjes, fruitsappen of een flesje wijn. Met zoveel soorten verse kaas is een bezoek aan ons winkeltje achter in onze loods aan de Witboomstraat 6 in Veen altijd de moeite waard. Donderdag en vrijdag geopend van 9:30 tot 17:00, zaterdag van 9:30 tot 12:00. Waar het om draait? Staal, kunststof, RVS, aluminium of brons. Bij Voor een Dag van de Steltwerkendam produceren we maatwerk. Voor simpele of juist de meest complexe machinale bewerkingen draaien we onze hand niet om. Snel leveren, dat is waar wij naar streven. www.voorendagvdstelt.nl. Maatwerk, daar draait het om.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Ik doe het voor gezonde nieren.
5: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
6: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
2: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
7: Met het nieuws.
8: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het is nog onduidelijk of de slachtoffers van een ongeluk met een vliegtuigje vanochtend in Duitsland Nederlanders zijn. Het toestel steeg op in Hilversum en stortte later neer vlak over de grens bij Roermond. De drie inzittenden zijn omgekomen. De oorzaak van de crash is nog onbekend. Het vliegtuigje zou op de grens van Brabant en Limburg van koers zijn veranderd. Daarna zouden er scherpe bochten zijn gemaakt en is het toestel neergestort. De Onderzoeksraad voor Veiligheid is op de plaats van het ongeluk. Vanuit Europa en de NAVO zijn er veel zorgen over een escalatie in de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Afgelopen weekend waren er opnieuw grote Russische drone-aanvallen. Eén drone raakte een passagierstrein in de grensregio met Polen. NAVO-chef Rutte zegt dat Rusland steeds roekelozer wordt in de oorlog met Oekraïne.
9: En dat heeft alles te maken met elektrisch rijden. Ook wel een beetje met over de grens tanken. Daardoor wordt de uitstoot een beetje kunstmatig, gaat het omlaag. Maar we zijn ook veel meer elektrisch gaan rijden. Ook bijvoorbeeld in vrachtwagens. En ja, dat scheelt wel.
8: Bij de droneaanval op de trein raakte niemand gewond. In Ghana zijn drie drugscriminelen opgepakt die mogelijk banden hebben met Jos L., ook wel Bolle Jos genoemd. Arrestaties volgen op een onderschepte vrucht cocaïne in Frankrijk. Eerder was er ook al een man in Dordrecht aangehouden. Justitieminister Van Wiel prijst de actie van de Ghanese autoriteiten en zegt dat de internationale drugshandel weer een slag is toegebracht. De Britse band Oasis heeft voor volgend jaar een grote internationale tour aangekondigd. In totaal zijn er 28 optredens van mei tot september. In juli komt de band naar Nederland en zijn er twee optredens in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht opklaringen, maar ook wolkenvelden. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Morgen eerst bewolking in het noorden en westen. Vooral in de middag veel zon bij 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is AFM
10: Verkeersinformatie.
11: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
12: Op zoek naar een nieuwe outfit? Bij Ballengooien Modus vind je meer dan 100 merken onder één dak. Altijd de nieuwste trends, persoonlijk advies, extra privilegevoordeel en de leukste mode-events voor dames en heren. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
13: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
12: Online modeshoppen doe je op ballengooienmodus.com. Op werkdagen voor 3 uur besteld, de volgende dag in huis. Ballengooienmodus in Dussen. A style for every story.
2: De radio.
7: radiozender voor de gemeente Altena.
10: Wij zijn...

0: regio-info.
1: Bibliotheekcultuur.altena start op donderdag 17 september met de zesdelige cursus In gesprek met je levensverhaal. Deelnemers staan tijdens de bijeenkomsten stil bij belangrijke gebeurtenissen, personen, waarden en overtuigingen die hen hebben gevormd. De cursus wordt begeleid door Kees van Andel, die in het werk mensen begeleidt bij levensvragen, zingeving en belangrijke keuzes. In een kleine groep gaan deelnemers met verschillende opdrachten en oefeningen aan de slag met hun eigen levensverhaal. Er is ruimte om ervaringen met anderen te delen, maar het is niet verplicht. De zes bijeenkomsten vinden plaats op 17 september, 1, 15 en 29 oktober en 12 en 26 november, telkens van 2:30 tot 3:30 in de bibliotheek in Woudrichem. Wie zich inschrijft, meldt zich aan voor de volledige reeks. En aanmelden kan via de website bibliotheekaltena.nl/levensverhaal. Buurtbusvereniging Hank bestaat 25 jaar. De vereniging werd op 30 juli 2001 opgericht en verzorgt sindsdien met vrijwilligers een deel van het openbaar vervoer in Altena. Momenteel rijdt de buurtbus op lijn 227 tussen Hank en Waalwijk via Wijk en Aalburg en op lijn 223 tussen Waalwijk en Almkerk. Het jubileum werd samen met de vrijwilligers en hun partners gevierd met een barbecue bij de Laagt in Almkerk. Tegelijkertijd maakt de vereniging zich zorgen over het teruglopend aantal vrijwillige chauffeurs. Volgens de buurtbusvereniging neemt het aantal snel af, terwijl vrijwilligers noodzakelijk zijn om de lijnen te kunnen blijven rijden. Daarom zoekt buurtbusvereniging Hank nieuwe vrijwilligers. Met name mensen die eerder interesse hebben getoond, worden opgeroepen zich alsnog te melden. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen via het e-mailadres secretaris.buurtbushank@gmail.com.
0: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioafm.nl. Wij zijn de radio.

0: AFM.
1: Met het nieuws uit Altena.
2: Goedendag, ik ben Frans van der Heuvel. De toekomst van Oudendijk vraagt om een zorgvuldige balans tussen woningbouw en het behoud van het dorpse karakter. De gemeenteraad steunt de gemeentelijke visie in grote lijnen. Daarbij wordt gekeken naar enkele mogelijke bouwlocaties, onder meer aan de zuidkant van het Lint. Ook de toekomst van het voormalige bedrijventerrein aan Oudendijk 7 blijft onzeker. Bewoners vinden de bestemming stedelijke functie niet passen bij de visie. Wethouder Patrick Kok wil hierover in het vierde kwartaal duidelijkheid geven. Daarnaast wordt gekeken naar woningbouw voor jongeren en senioren en naar betere participatie van inwoners bij toekomstige plannen. Een kind van ongeveer 1,5 jaar oud is vrijdagmiddag ernstig gewond geraakt bij een ongeluk aan de Kammetweg in Andel. Rond 12:15 reed een heftruck over het armpje van het kind dat op een terrein bij een woning speelde. 2 ambulances, een traumahelikopter en meerdere politieeenheden kwamen naar de plek. Het kind werd daar langdurig behandeld door ambulancepersoneel en het traumateam. Daarna is het met spoed en onder politiebegeleiding naar een kinderziekenhuis in Rotterdam gebracht. De politie onderzoekt hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. De vernieuwde Dalburcht in Wijk en Aalburg opent zaterdag 19 september officieel de deuren. De accommodatie is ruim 1 jaar gerenoveerd en uitgebreid en biedt voortaan onder meer een nieuwe turnzaal, extra kleedkamers, vergaderruimtes en vernieuwde sportfaciliteiten. Wethouder Shah Sheikh Karim draagt het gebouw rond 11:00 over aan de gebruikers. Tijdens het openingsfestival van 10 tot 4 kunnen bezoekers kennis maken met lokale verenigingen en meedoen aan sportclinics. Ook zijn er rondleidingen, een klimwand en skateclinics. De vernieuwde accommodatie is bovendien duurzamer dankzij zonnepanelen, betere isolatie en energiebesparende installaties. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
0: Dit is AFM
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
4: Nu terug naar Altena's beste muziekmix.

0: Radio-info.
1: Zwembad Berkina kijkt terug op een warm en druk zwemseizoen. Een van de hoogtepunten was het passeren van de grens van 50.000 bezoekers. De 50.000ste bezoeker werd verrast met een waardebon voor een abonnement voor het seizoen 2027. Het seizoen begon met de feestelijke opening van twee nieuwe glijbanen. Ook de Berkendamse zwemvierdaagse trok veel belangstelling. Meer dan 500 deelnemers deden mee aan de week met het zwemmen en verschillende activiteiten. Volgens Berkina is het zwembad naast de recreatieve voorziening ook een belangrijke ontmoetingsplek voor inwoners van Altena. Het zwembad bedankt bezoekers, vrijwilligers en medewerkers voor hun bijdrage aan het afgelopen seizoen en kijkt alweer vooruit naar het volgende nieuwe zwemseizoen. Seniorenorganisatie Actief 60PLUS zorgt op donderdag 24 september een informatieavond over oplichtingspraktijken. Aanleiding zijn de vele vormen van fraude via internet, telefoon en aan de deur. Volgens de organisatie werd onlangs nog een inwoner van Almkerk voor 25.000 euro opgelicht. Een medewerker van de politie geeft tijdens de avond voorlichting over verschillende vormen van oplichting en hoe mensen zich hiertegen kunnen beschermen. Leden van een toneelvereniging uit Sliedrecht laten met sketches zien hoe babbeltrucs en andere oplichtingspraktijken in de praktijk kunnen verlopen. De bijeenkomst begint om 19:30 in de ontmoeting aan de Voorstraat 16 in Almkerk. Leden hebben gratis toegang en niet-leden betalen 5 euro. Aanmelden, dat kan tot 19 september via het e-mailadres actief60plus@outlook.com.
0: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioasm.nl.

0: Dit is AFM.
1: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
2: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
3: Springt uw website er niet bovenuit? Bent u slecht vindbaar in de zoekmachines? Bij Nieuw Ontwerp Webdesign in Werkendam bent u al 10 jaar aan het goede adres voor een geheel nieuwe website of juist voor de verbetering van uw bestaande website. Samen met u bouwen wij graag aan een steeds beter online visitekaartje. Met creativiteit, technisch vernuft en aandacht voor details zorgen wij ervoor dat u opvallend online bent. Zet vandaag nog bezoekersaantallen om in klanten. En neem contact op met Nieuw Ontwerp Webdesign aan de Beierinkweg in Werkendam. Kijk op www.nieuwontwerp.com of bel 0183-820-3x3 voor meer informatie. Hoe goed bent u te vinden op internet? U wilt toch ook bovenaan staan in de zoekresultaten? Maak vandaag nog een afspraak met Nieuw Ontwerp Webdesign en regel het. Kijk op www.nieuwontwerp.com.
4: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
0: Met het nieuws.
5: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Schaatster Jutta Leerdam komt het komende schaatsseizoen niet in actie. De 27-jarige Leerdam zegt dat ze tijdelijk afstand neemt van de sport, maar zegt erbij dat het geen definitief afscheid is. Begin dit jaar won ze op de Olympische Winterspelen goud op de 1000 meter en zilver op de 500 meter. Leerdam zegt dat ze zich nu onder meer gaat richten op het maken van video's voor sociale media. Ze zegt ook dat ze meerdere projecten heeft lopen. Het is nog onduidelijk of de slachtoffers van een ongeluk met een vliegtuigje in Duitsland Nederlanders zijn. Het toestel steeg op in Hilversum en stortte later neer, vlak over de grens bij Roermond. De 3 inzittenden zijn omgekomen. Verslaggever Marjolein Hogervorst.
6: De piloot zou verteld hebben dat hij last had van slecht weer. Dat is alles wat we weten. Verder zien we op radarbeelden dat het vliegtuig hier net over de grens in Roermond ineens hoogte verliest, waarna het in dit weiland is neergestort.
5: De onderzoekraad voor veiligheid is op de plaats van het ongeluk. De politie heeft een man van 19 aangehouden die wordt verdacht van aanranding en mishandeling. De afgelopen tijd zijn er in Delft meerdere vrouwen van hun fiets getrokken en soms ook misbruikt. Ook die zaken worden meegenomen in het onderzoek, zegt de politie.
7: Dat is ook een van de onderzoeksvragen. Daar zijn we op dit moment hard mee bezig. Wat heeft zich daar die afgelopen maanden plaatsgevonden en wie heeft dat gedaan? Is dat deze verdachte van 19 jaar uit Delft of zou er sprake zijn van meerdere verdachten?
5: Gisteren deed burgemeester Pechtold van Delft een oproep aan vrouwen om de komende tijd niet alleen te fietsen. De Britse band Oasis heeft voor volgend jaar een grote internationale tour aangekondigd. In totaal zijn er 28 optredens, waarvan 2 in Nederland in juli volgend jaar. De band van de broers Noel en Liam Gallagher werd in 1991 opgericht. Dan het weer, vanavond en vannacht opklaringen. Morgen vooral in de middag zonnig, wordt dan 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is AFM.
0: Verkeersinformatie.
8: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Of radioreclame nog steeds werkt? Zeker weten!
0: Want AFM staat aan in de gemeente Altena.
4: Bereik met jouw reclamecampagne onze luisteraars. En word gehoord in heel Altena.
0: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
9: Advies nodig op het gebied van hypotheken? Geld en Gezin Altena met vestigingen in Giessen en Werkendam helpt u graag verder. Een gesprek kan plaatsvinden op ons kantoor of bij u thuis. Dus denkt u aan het kopen van een huis of wilt u besparen op de huidige hypotheeklasten? Voor een onafhankelijk, passend en begrijpelijk advies neem contact op met geldengezinaltena.nl. Ook het adres voor uw verzekeringen.
4: Radioreclame via AFM werkt.
0: Voor ieder budget is er een passende reclamemogelijkheid.
4: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt. De radiozender voor de gemeente Altena.
0: Wij zijn AFM.

Let's hear it for the boy van Denise Williams. We kennen allemaal nog wel die bijzondere film waar deze van is. Ik heb het natuurlijk ook over Footloose uit 1984 met Kevin Bacon in de hoofdrol. Ja, waar menig tienermeisje toch nog wel zwijmelend voor de tv zat. Net zoals met de films Dirty Dancing en Ghost. We kennen het allemaal wel. Ja, goedenavond. Je luistert naar Radio AFM, jouw favoriete lokale radiozender. En mijn naam is Floris. Normaal zat ik op de donderdagavond van 6 tot 8. Ik ben een paar daagjes naar voren getrokken en 2 uurtjes naar achter om er een feestje van te maken. De week is namelijk pas echt net begonnen. Het is maandagavond, het is 8 over 8 en we gaan er dus een knallende start van maken. En dat gaan we doen met deze geweldige plaat. Dit is Tears for Fears met Everybody Wants to Rule the World.

God is a Dancer van Chester en Mabel. Daarvoor hoorde je Take It Slow, Build It van Robert Schultz en Watermat. Ja, heerlijke platen, zeker op deze prachtige maandagavond. De zon heeft een beetje geschenen. In Amsterdam, waar ik vandaag was, heeft het ook nog een beetje geregend. Maar dat mag de pret toch zeker niet drukken, zeker niet. De afgelopen jaren is er weer een enorme rage geweest rondom vinyl, rondom platen. De echte jaren 70 en 80 nummers zijn weer terug uit de stoffige kast gehaald. Alle dozen zijn weer van zolder gehaald. En dat allemaal rondom social media. Ze hebben het dus allemaal te danken dankzij social media, Instagram en TikToks. En zo is er dus weer een nieuwe hype gaande. Ja, recent, ik denk 4 weken geleden, is er een nieuwe serie uitgekomen. Dat heet Lanterns. Het gaat over de DC superheld Green Lanterns. Misschien zeg je helemaal niks. Misschien spring je nu uit je stoel van wow, die kijk ik op dit moment. Maakt eigenlijk helemaal niet uit. Zeker een aanrader als je HBO Max hebt. Ga lekker kijken, is heel leuk. Een soort detective-achtig iets. Oké, okay. En nu naar de muziek toe. Want waar het eigenlijk om draait is dat op social media weer een enorme trend gaande is. Namelijk dat er een clip uit de serie wordt afgespeeld met deze muziek eronder. Ja, op deze manier wordt toch de muziek uit de jaren 80, 1984 om precies te zijn, weer helemaal hip. Hij is namelijk al bijna 4 miljoen.

0: Tears van Sabrina Carpenter.
1: Dit is AFM.
2: Met het nieuws uit Altena.
0: Ja, vanavond is het aan de boel.
3: Goeiedag, ik ben Frans van der Heuvel. De wedstrijd tussen Kozakken Boys en Rijnsburgse Boys van afgelopen zaterdag is na afloop overschaduwd door ernstige ongeregeldheden. De Werkendammers wonnen met 6-1, waarna supporters van beide clubs met elkaar op de vuist gingen. Ook werd een bestuurslid van Kozakken Boys met de dood bedreigd. Rijnsburgse Boys heeft excuses aangeboden en veroordeelt het gedrag van de betrokken supporters. De club onderzoekt camerabeelden en sluit maatregelen niet uit. Kozakken Boys noemt het incident diep ingrijpend en kondigt strenge maatregelen aan. Volgens Rijnsburgse Boys ontstonden de problemen mede doordat supporters niet via een aparte uitgang naar de bussen werden begeleid. In Sleewijk is de eerste steen gelegd van de Buitenhoeve, een nieuw appartementencomplex voor senioren aan de Buitenlust. Op het voormalige schapenweidje komen 13 appartementen voor mensen die zelfstandig willen wonen, maar ook waarde hechten aan contact met buren. Het plan ontstond in samenwerking met de gemeente Altena. Het perceel heeft een bijzondere familiegeschiedenis. Initiatiefnemers Gerrit en Hendry van Arkel bouwen hier op grond die al generaties in de familie is. Het complex krijgt een gezamenlijke woonkamer en tuin. De oplevering van de Buitenhoeve staat gepland voor maart 2027. De monumentale kaaien Paole op de Hoge Maasdijk, op de grens van Andel en Veen, zijn opnieuw zwaar beschadigd. In de nacht van 29 op 30 augustus reed een automobilist tegen de uit 1795 daterende rijksmonumenten. De gemeente heeft nu de brokstukken veiliggesteld en laat een expert de schade en mogelijkheden voor herstel onderzoeken. Het is niet de eerste keer dat de palen worden aangereden. In 2019 raakten ze eveneens zwaar beschadigd en werden ze met zoveel mogelijk originele delen hersteld. De palen markeren de historische grens tussen twee voormalige waterschappen. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
1: Dit is AFM.
2: Verkeersinformatie.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
5: Nu terug naar Altena's best

was van Calvin Harris, Pharrell Williams, Katy Perry en Big Sean. Het was een enorme collab toen dit nummer destijds uit is gekomen. Ja, echt een prachtig nummertje is het toch wel. Voor de oplettende luisteraars onder ons, het is vandaag 14 september. En meestal in mijn programma in het vorige seizoen ging ik altijd terug in de tijd. Pakte ik altijd de historische boeken erbij. En ging ik altijd terug in de tijd op zoek naar een leuk verhaaltje. En toch heb ik deze week er weer een hele leuke kunnen vinden. Het gaat namelijk over 14 september 1984. Het jaar ook waarin Footloose uit is gekomen. Het jaar waarin dus ook Easy Lover van Phil Bailey en Phil Collins uit is gekomen. Het is een veelbesproken jaar. Allemaal met toeval dan toevallig. Ja, want dat is het namelijk zo. In 1984 op 14 september was het namelijk, dus precies 42 jaar geleden, in Radio City Music Hall in New York werd voor de allereerste keer de MTV Video Music Awards uitgereikt. Ik zelf was er toen nog niet om het te kunnen zien, maar het was blijkbaar een hele happening. Want niemand wist wat het nou eigenlijk zou worden die avond, totdat een jonge Madonna het podium opkwam in een trouwjurk. Ja, serieus, in een trouwjurk. En ze begon over de vloer te rollen tijdens Like a Virgin. Men heeft mij verteld dat niemand wist in de zaal waar ze nou eigenlijk mee bezig was. Blijkbaar was het zo bizar. En de volgende ochtend had heel in Amerika erover. Want eigenlijk is het zo bizar. Een jonge Madonna die over de grond aan het rollen is tijdens Like a Virgin. Ja, ook nog leuk om te weten dat Cyndi Lauper had de meeste nominaties die avond. En Herbie Hancock ging met de meeste prijzen naar huis. Maar die avond, ja, dat was toch wel echt de avond van Madonna. En dit is dan toch de plaat waar ze geschiedenis mee schreef. Dit is Like a Virgin van Madonna.

de soldaat van Nick en Simon. Daarvoor hoorde je Get Alive van Soul Little Soul. Het is je waarschijnlijk niet ontgaan, maar er is iets spectaculairs gebeurd. Wat is er namelijk gebeurd? Er is namelijk een compleet uitverkochte arena met Roxy Dekker daarin. En het is bizar snel gegaan. Het is niet in dagen, niet in uren, niet in minuten, maar mij is die in secondes uitverkocht. Terwijl nog menig media specialist en artiestkenner die waren bang of ze überhaupt wel de arena kon vullen. En ze is dus pas 21 jaar. En ze komt uit Amsterdam dan. En ze staat dus op 24 april volgend jaar in de Johan Cruijff Arena. En is daar dus mee de eerste Nederlandse vrouwelijke solo-artiest. En het is niet zomaar iets, want het is gewoon het grootste stadion van het land. En die waren dus in een paar minuten helemaal uitverkocht. Tienduizenden stuks. En dat is best wel knap als je bedenkt dat ze pas in 2023 doorbrak met Anne Fleur Vakantie. Een nummer dat echt gewoon gigantisch viraal is gegaan de tijd op social media. Dat laat wel zien hoe groot de impact van social media is des nu op de carrière van iemand. Het kan een carrière echt van de ene op de andere moment compleet opbouwen of compleet slopen. Nou, in dit geval heeft ze dus enorm succes gehad, want hij is dus gewoon gigantisch viraal gegaan. En ze staat ook nog eens 4 keer in een uitverkochte Ziggo Dome. Nou, dat is dus ook echt gewoon niet niks. Ja, dat is toch best knap, van een viraal filmpje naar een arena in een paar jaar tijd. En de aankondigingsvideo, misschien heb je hem gezien, misschien niet, was toch ook best wel lachen, want ze kreeg namelijk een voetballesje van niemand minder dan Louis Vergaal. Ja, en recordtijd, dat is redelijk. Het is gewoon echt razendsnel uitverkocht. Echt gewoon bizar. Al helemaal denken ze dat zij 21 jaar is. En dan heb ik hier nog een van haar nieuwste hitjes. Dit is Bare Minimum van dus Roxy Dekker.

0: zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
1: Ah, check.
2: Bij WoonIdee. Dan vind je woninginrichting voor ieder budget. Vloeren, gordijnen, binnenzonwering en altijd gratis opmeten, maken en ophangen. Ja, die service vind je nergens. En wat dacht je van de slaapafdeling? Met heerlijke bedden, liftbedden en altijd 50% korting op topmerkmatrassen.
3: WoonIdee. Dat is mijn idee. WoonIdee in Veen. Aan de Begijnhof.
4: Waar het om draait? Staal, kunststof, RVS, aluminium of brons. Wij voor een dag van de steltwerken Dam produceren we maatwerk. Voor simpele of juist de meest complexe machinale bewerkingen draaien we onze hand niet om. Snel leveren, dat is waar wij naar streven. www.voorendagvdstelt.nl. Maatwerk, daar draait het om.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Ik doe het voor gezonde nieren.
7: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
8: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
9: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
10: Met het nieuws.
11: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Tegen 4 verdachten zijn celstraffen tot 6 jaar geëist in een groot onderzoek naar een internationaal netwerk dat Thaise vrouwen seksueel uitbuiten. Volgens het OM tekenden de vrouwen bij wervingsbureaus een zogenoemd contract voor visum en vervoer naar Nederland. In werkelijkheid werden ze opgezadeld met hoge schulden die moesten worden afbetaald. Er staan nog 13 verdachten terecht in de zaak. Omwonenden en milieuorganisaties zijn niet gerust op de kabinetsplannen voor Schiphol. De Raad van State maakte vandaag bekend geen fundamentele bezwaren te hebben tegen het toestaan van 478.000 vluchten. Al blijft onduidelijk wat er gebeurt als normen worden overschreden, tot teleurstelling van omwonenden.
12: Als je kijkt naar het advies dat de Raad van State heeft gegeven, dan zetten ze grote vraagtekens bij die groei. En als je dan ook kijkt naar de gezondheid van de omwonenden, want daar zou het uiteindelijk ook eens een keer om moeten gaan, dan wordt die in dit besluit gewoon niet meegenomen.
11: Het herstel van een oliepijpleiding in Saoedi-Arabië duurt nog weken. De leiding is een belangrijk alternatief voor de straat van Hormuz en werd vrijdag geraakt bij een droneaanval. Volgens Saoedi-Arabië zitten milities in Irak, die worden gesteund door Iran, achter de aanval op de oliepijpleiding. In Rotterdam is vanavond een stille tocht gehouden voor de 51-jarige Alfredo Gulu. Hij overleed zaterdagavond na een aanhouding door de politie. En zijn overlijden maakt veel los, zegt Rijnmond-verslaggever Tenny Tenzer.
13: Er is natuurlijk veel verdriet, ongeloof, maar ook woede. En dat zie je op de muren staan. Ze hebben bijvoorbeeld op de plek waar het is gebeurd, ik weet niet of ik het mag zeggen, maar de politie staat er op de muur. Op de plek waar het ook gebeurde, zijn bloemen neergelegd.
11: Dan het weer, vanavond en vannacht opklaringen. Morgen vooral in de middag zonnig. Het wordt dan 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is AFM.
14: Verkeersinformatie.
15: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
16: Toe aan een nieuwe outfit? Ontdek Studio 22 in Wijk en Aalburg. Hippe, trendy dameskleding voor jong en oud. Met persoonlijk advies en damesmode die echt bij je past. In een gezellige sfeer met een heerlijk kopje koffie, gratis parkeren voor de deur. En een handig stomerijdepot. Ga naar studio22mode.nl of bezoek ons aan de Galerij 12A in Wijk en Aalburg. Studio 22, damesmode met aandacht voor jou.
17: Bij kaas- en eierhandel Duister in Veen proef je het verschil meteen. En daar blijf je van genieten. Altijd betaalbare kwaliteit, veel soorten en smaken vers afgesneden kaas en verse scharreleieren. Ook maken we pakketten gevuld met kaas, roomboter, chocolade, nootjes, fruitsappen of een flesje wijn. Met zoveel soorten verse kaas is een bezoek aan ons winkeltje achter in onze loods aan de Witboomstraat 6 in Veen altijd de moeite waard. Donderdag en vrijdag geopend van 9:30 tot 17:00, zaterdag van 9:30 tot 12:00.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
18: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren?
1: In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
10: De radiozender voor de gemeente Altena.
14: Wij zijn AFM.

Wauw, van Kylie Minogue. Dat is het enige wat ik wil zeggen over het nummer. Wauw. Ja, goedenavond. Je luistert naar Radio AFM. Naar de late uurtjes in Altena. Want het is ondertussen al 9:10. En dat is vrij laat eigenlijk. We gaan lekker de tweede uur beginnen met Crazy Airbuns met That's So True.

Ja, we hebben allemaal heel hard meegezongen natuurlijk. Zeker als deze keer wordt afgespeeld op een plaat of op de cd of op de radio. Dan blijft het toch een geweldig nummer. Maar Blondie sowieso een geweldig artiest en natuurlijk een geweldige band. Maar niet iedereen heeft altijd evenveel geluk. Net zoals Blondie of een Roxy Dekker of een Phil Collins of een Michael Jackson. Nee, sommige mensen hebben maar één hitje en dat noemen we ook wel een one-hit wonder. En deze week heb ik ook weer een hele mooie one-hit wonder voor jullie gevonden. Het gaat namelijk over, dan pakken we eventjes de geschiedenisboekjes erbij. Namelijk over Norman Greenbaum met A Spirit in the Sky. Ja, iedereen kent de plaat wel. Maar deze man heeft één hitje gehad en daarna eigenlijk gewoon nooit meer. Ja, waarom eigenlijk? Nou ja, Norman, hij is Joods opgegroeid. En op een avond gewoon zat hij achter de tv en zag hij een countryzanger een gospelnummer brengen. En hij dacht, ja, dat kan ik toch ook gewoon zelf. Hij ging zitten en schreef in een kwartier tijd een lied over klaarstaan om Jezus te ontmoeten. Nou ja, zijn platenmaatschappij zei dat de nummer van 4 minuten over Jezus nooit op de radio zou komen. Nou ja, ik ga je zo meteen het tegendeel bewijzen. Nou ja, hij kreeg dus het tegendeel en het nummer werd nummer 3 in Amerika. Heeft 2 miljoen platen verkocht. En tot de dag van vandaag hoorde hij nog steeds echt overal. Al helemaal die lekkere, fusse gitaar. En nou ja, en Greenbaum zelf die scoorde daarna nooit meer een grote hit. Nou ja, maar hij staat wel bekend als de man die misschien wel het allergrootste nummer ooit heeft geschreven. Die gaat over Jezus. Terwijl hij er zo niet eens in gelooft. Ja, dat is misschien nog best wel ironisch. Maar hier is hij in ieder geval. Dit is Norman Greenbaum met Spirit in the Sky.

Man in the Mirror van Michael Jackson. Wat een prachtige plaat blijft het toch. Elk nummer van Michael Jackson is eigenlijk wel goed. Man in the Mirror, Black and White, Ebony and Ivory. Dat is trouwens niet van Michael Jackson. Maakt helemaal niet uit. De afgelopen dagen hebben wij enorm veel helikopters boven ons hangen van de Defensie. Enorm leuk om te zien. Maar wat wij ook hebben in Altena zijn camera-auto's. Nou ja, daar hoef je niet per se van te schrikken. Die zijn hier puur alleen maar om de openbare weg te filmen. Dat was nou meer passelijk dan dit is Someone is Watching Me.

0: Dit is AFM
1: Weerbericht. Vanavond is het aan de bewolkenkant, maar er zijn ook enkele opklaringen en er kan lichte mist ontstaan. Het is een vrij zachte nacht met 17 graden. Morgen is het tijdelijk warmer met 21 tot 26 graden. De zon schijnt met regelmaat en er ontstaat stapelwolken. Later neemt de bewolking toe en komt het tot enkele stevige buien. De komende dagen is het minder warm met 18 graden. Het is wisselvallig met dagelijks buien, maar ook geregeld zon.
0: Dit is AFM
2: met het nieuws uit Altena.
3: Goeiedag, ik ben Frans van der Heuvel. De toekomst van Oudendijk vraagt om een zorgvuldige balans tussen woningbouw en het behoud van het dorpse karakter. De gemeenteraad steunt de gemeentelijke visie in grote lijnen. Daarbij wordt gekeken naar enkele mogelijke bouwlocaties, onder meer aan de zuidkant van het Lint. Ook de toekomst van het voormalige bedrijventerrein aan Oudendijk 7 blijft onzeker. Bewoners vinden de bestemming stedelijke functie niet passen bij de visie. Wethouder Patrick Kok wil hierover in het vierde kwartaal duidelijkheid geven. Daarnaast wordt gekeken naar woningbouw voor jongeren en senioren en naar betere participatie van inwoners bij toekomstige plannen. Een kind van ongeveer 1,5 jaar oud is vrijdagmiddag ernstig gewond geraakt bij een ongeluk aan de Kammetweg in Andel. Rond 12:15 reed een heftruck over het armpje van het kind dat op een terrein bij een woning speelde. Twee ambulances, een traumahelikopter en meerdere politieeenheden kwamen naar de plek. Het kind werd daar langdurig behandeld door ambulancepersoneel en het traumateam. Daarna is het met spoed en onder politiebegeleiding naar een kinderziekenhuis in Rotterdam gebracht. De politie onderzoekt hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. De vernieuwde Dalburcht in Wijk en Aalburg opent zaterdag 19 september officieel de deuren. De accommodatie is ruim een jaar gerenoveerd en uitgebreid en biedt voortaan onder meer een nieuwe turnzaal, extra kleedkamers, vergaderruimtes en vernieuwde sportfaciliteiten. Wethouder Shah Sheikh Karim draagt het gebouw rond 11 uur over aan de gebruikers. Tijdens het openingsfestival van 10 tot 4 kunnen bezoekers kennis maken met lokale verenigingen en meedoen aan sportclinics. Ook zijn er rondleidingen, een klimwand en skateclinics. De vernieuwde accommodatie is bovendien duurzamer dankzij zonnepanelen, betere isolatie en energiebesparende installaties. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
0: Dit is AFM
2: Verkeersinformatie.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
5: Nu terug naar Altena's beste muziek.

Ja, verlangen van Yves Beer. Het zal blijven toch een goede plaat. Maar wij draaien hier zo alleen maar goede plaatjes. Hier is Baltena's late uurtjes, want het is 9:50. Het is laat. Voor de mensen die morgenochtend weer lekker vroeg aan de bak moeten, die weer om 5, 6, 7 uur de bed uit moeten, is het alweer bijna bedtijd. Ja, dus dan gaan we alleen nog maar goede nummers voor jullie draaien om er vast ervoor te kunnen zorgen dat je zo meteen lekker kunnen slapen. En hoor natuurlijk ook een leuk verhaaltje bij, want we gaan ook weer eens kijken naar wie er jarig is vandaag. Want elke dag zijn er mensen jarig, ja. Hoe leuk is dat toch? En jarig vandaag is Paul Kasaf. Misschien zegt die naam je niet direct iets, maar wacht nog maar eventjes. Hij is namelijk van de Britse band Free. Kasaf was een van de meest gevoelige gitaristen van zijn generatie. Iemand die met een enkele noot meer zei dan een ander met 100. Dat is wat mensen over hem zeiden. Ja, dat is prachtig. Met Free scoorde hij een onsterfelijke klassieker. Maar zijn verhaal is ook een droevig verhaal. Want Kosoff overleed al op zijn 25e. Ja, zijn muziek die bleef. En jarig vandaag is ook trouwens Pete Agnew van Nazareth. Die 80 wordt. Maar hier is hij toch echt op zijn allerbest. Hier is hij met de band Free. Met het nummer All Right Now.

0: van de gemeente Altena.
1: Wij zijn AFM.
0: Altena's
2: beste muziekmix.
1: AFM.
0: Dit is AFM.
2: AFM.

It's My Life van Talk Talk. Daarvoor hoorde je Adela met Ain't in LA. Het is maandagavond. Misschien hebben sommigen van jullie al de weekendplannen bedacht. Of moet je dat nog doen? Nou, dan heb je nog een aantal daagjes te gaan. Maar mocht je de weg op gaan dit komend weekend, let dan eventjes heel goed op. Want het is handig om te weten. Want de A59 gaat er komend weekend deels uit. Van vrijdagavond 18 september vanaf 9 uur tot maandagochtend 21 september 5 uur is de A59 richting Rotterdam en Zeeland dicht tussen Waalwijk en knooppunt Hooipolder. Ook een paar verbindingswegen bij Hooipolder gaan dicht. Dus kom je vanaf de A27 uit Breda of uit Utrecht, hou daar rekening mee. Doorgaand verkeer wordt vanaf knooppunt Empel omgeleid via de N65, de A58 en de A27. Ja, Rijkswaterstaat gebruikt het weekend om de weg tussen Raamdonksveer en Hooipolder te verbreden. Dus reken op wat extra reistijd. En zet hem alvast in je agenda en in je hoofd. Het weekend daarna, van 25 tot 28 september, gaat de A59 juist de andere kant op dicht, richting Den Bosch. Nou ja, rij voorzichtig en check altijd voordat je weggaat eventjes de routeplanner. Zo heb ik mijn zegje ook weer gedaan. En ik heb dan wel een nummer die er heel toevallig heel goed bij past. Dat is namelijk Talking Heads met Road to Nowhere.

0: Dit is AFM. Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
1: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
0: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
1: Geen idee. Hoe kom ik daarachter?
0: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
1: Oké, ga ik op letten.
0: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
1: Doe ik.
0: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
2: Op zoek naar een nieuwe outfit? Bij Ballengooien Modus vind je meer dan 100 merken onder één dak. Altijd de nieuwste trends, persoonlijk advies, extra privilegevoordeel en de leukste mode-events voor dames en heren. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story. Online modeshoppen doe je op ballengooienmodus.com. Op werkdagen voor 3 uur besteld, de volgende dag in huis. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story.
3: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
2: Met het nieuws.
4: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het herstel van een oliepijpleiding in Saoedi-Arabië duurt nog weken. De leiding is een belangrijk alternatief voor de staat van Hormuz en werd vrijdag geraakt bij een droneaanval. Volgens Saoedi-Arabië zitten milities in Irak, die worden gesteund door Iran, achter de aanval op de oliepijpleiding. In België is 5 jaar cel geëist tegen de Nederlandse strafrechtadvocaat Cem Polat. Hij wordt verdacht van het doorspelen van vertrouwelijke informatie aan Belgische drugsbaron Floor Pressers. Die kreeg de hoogst mogelijke strafeis, zegt deze journalist van de VRT.
5: 20 jaar voor Floor Bressers en 15 jaar voor zijn rechterhand, de Braziliaan Sergio Roberto de Carvalho. Ze moeten zo lang mogelijk opgesloten worden, want er kleeft bloed aan hun handen en al jaren zijn ze mensen met hun coke aan het vergiftigen, klonk het fors.
4: Advocaat Polat zegt dat hij niets verkeerd heeft gedaan en dat hij erop vertrouwt dat hij wordt vrijgesproken. Schaatster Jutta Leerdam komt het komende seizoen niet in actie. Ze neemt tijdelijk afstand van de sport, maar zegt erbij dat het geen definitief afscheid is. Voor de schaatswereld was het geen verrassing, zegt oud-schaatser Mark Tuitert.
6: Dit zat er zeker wel aan te komen. Eigenlijk was het wel iedereen wel had verwacht. Misschien hadden we wel verwacht dat ze zelfs de bakens verzet, dat ze helemaal met schaatsen stond. Maar dat durfde ze nog niet aan en daar zijn wij natuurlijk stiekem wel blij mee.
4: Leerdam zegt zich onder meer te gaan richten op het maken van video's voor sociale media. Vannacht wordt een satelliet gelanceerd die kan meten of planten last hebben van de droogte. De Europese satelliet kan zien hoeveel licht planten geven en als dat minder wordt is dat een teken van stress. Dan het weer, vanavond en vannacht wolkenvelden, maar ook opklaringen. Blijft op de meeste plaatsen droog. Morgen in het noorden en westen eerst wolkenvelden. In de middag op veel plaatsen zon, het wordt dan 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is AFM.
2: Verkeersinformatie.
7: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Of radioreclame nog steeds werkt? Zeker weten!
2: Want AFM staat aan in de gemeente Altena.
7: Bereik met jouw reclamecampagne onze luisteraars. En word gehoord in heel Altena.
2: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
8: Springt uw website er niet bovenuit? Bent u slecht vindbaar in de zoekmachines? Bij Nieuw Ontwerp Webdesign in Werkendam bent u al 10 jaar aan het goede adres voor een geheel nieuwe website of juist voor de verbetering van uw bestaande website. Samen met u bouwen wij graag aan een steeds beter online visitekaartje. Met creativiteit, technisch vernuft en aandacht voor details zorgen wij ervoor dat u opvallend online bent. Zet vandaag nog bezoekersaantallen om in klanten en neem contact op met Nieuw Ontwerp Webdesign aan de Beierinkweg in Werkendam. Kijk op www.nieuwontwerp.com
9: of bel 01838203x3 voor meer informatie.
7: Radioreclame via AFM werkt.
2: Voor ieder budget is er een passende reclamemogelijkheid.
7: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
10: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
11: Ik doe het voor gezonde nieren.
12: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
13: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
14: Hoe goed bent u te vinden op internet?
8: U wilt toch ook bovenaan staan in de zoekresultaten? Maak vandaag nog een afspraak met Nieuw Ontwerp Webdesign en regel het. Kijk op www.nieuwontwerp.com.
3: De radiozender voor de gemeente Altena.
14: Wij zijn AFM, Altena's beste muziekmix.
3: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radioafm.nl.
14: Met nu
3: Altena's relaxte muziekavond.
14: Dit is

0: Dit is AFM.
1: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
2: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
3: Advies nodig op het gebied van hypotheken? Geld en Gezin Altena met vestigingen in Giessen en Werkendam helpt u graag verder. Een gesprek kan plaatsvinden op ons kantoor of bij u thuis. Dus denkt u aan het kopen van een huis of wilt u besparen op de huidige hypotheeklasten? Voor een onafhankelijk, passend en begrijpelijk advies neem contact op met geldengezinaltena.nl. Ook het adres voor uw verzekeringen.
4: Waar het om draait? Staal, kunststof, RVS, aluminium of brons. Bij Voor een Dag van de Stelt Werkendam produceren we maatwerk. Voor simpele of juist de meest complexe machinale bewerkingen draaien we onze hand niet om. Snel leveren, dat is waar wij naar streven. www.voorendagvdstelt.nl. Maatwerk, daar draait het om.
5: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
6: Met het nieuws.
7: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De drie mensen die zijn omgekomen bij de crash van een vliegtuigje in Duitsland kwamen alle drie uit Nederland. Het zijn een man van 57 uit Zuidwest-Friesland en een man van 58 en een vrouw van 23 uit Amsterdam. Het vliegtuigje was vanochtend vertrokken uit Hilversum en stortte net over de grens bij Roermond neer. De oorzaak van de crash is nog onbekend. De Onderzoeksraad voor Veiligheid doet onderzoek naar de crash. Rusland en Oekraïne gaan elkaars energievoorzieningen niet meer aanvallen, zegt de Amerikaanse president Trump. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat Oekraïne wel wil stoppen met aanvallen op energiedoelen, maar alleen als Rusland dat ook doet. En hij is er niet van overtuigd dat Rusland dat zal doen. Moskou heeft niet gereageerd. In Rotterdam hebben honderden mensen vanavond meegelopen in een stille tocht voor de man die zaterdag overleed bij zijn arrestatie. De 51-jarige Alfredo Gulu werd aangehouden na een melding over een gestolen fatbike en werd door de politie hard tegen de grond gedrukt, waarna hij overleed. Wijkbewoners spreken van excessief politiegeweld. De Rijksrecherche onderzoekt wat er is gebeurd. In België is 5 jaar cel geëist tegen de Nederlandse strafrechtadvocaat Cem Polat. Hij wordt verdacht van het doorspelen van vertrouwelijke informatie aan een Belgische drugsbaron. Polat zegt dat hij niets verkeerd heeft gedaan en dat hij erop vertrouwt dat hij wordt vrijgesproken. De Amerikaanse mode- en kostuumontwerper Bob Mackie is overleden. Hij stond bekend om zijn extravagante ontwerpen vol glitters voor onder andere Cher, Diana Ross, Dolly Parton, Taylor Swift en Pink. Mackie werd 3 keer genomineerd voor een Oscar en won 9 keer een Emmy voor zijn kostuumontwerpen. Bob Mackie was 87 jaar. Het weer, vannacht wolkenvelden, ook opklaringen en overwegend droog. Morgen in het noorden en westen eerst wolken. In de middag op veel plaatsen zon bij 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is AFM.
8: Verkeersinformatie.
9: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: De radiozender voor de gemeente Altena.
8: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
5: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
8: Met nu
5: Altena's relaxte muziekavond.
8: Dit is

0: Muziekmix.
1: Met het nieuws.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. De stille tocht voor de man uit Rotterdam die zaterdag overleed na een arrestatie is onrustig geëindigd. Deelnemers die trokken naar het politiebureau Zuidplein, dat werd bekogeld en er werden leuzen geklapt en een vuurtje gesticht. Toen de meiers naar buiten kwamen, werden ze bekogeld. Eén persoon is opgepakt. Bij de stille tocht voor Alfredo Gulu van 51 waren een paar honderd man. Hij werd aangehouden na een melding over een gestolen fatbike. Hij verzette zich en werd tegen de grond gedrukt, werd onwel en overleed. Hij was op de babyshower voor zijn ongeboren kind en was even op de fiets weggegaan om medicijnen te halen. De drie mensen die zijn omgekomen bij de crash van een vliegtuigje in Duitsland kwamen allemaal uit Nederland. Het zijn twee mannen en een vrouw. Ze komen uit Zuidwest-Friesland en Amsterdam. Het vliegtuigje was opgestegen vanuit Hilversum en crashte net over de grens bij Roermond. De OVV doet onderzoek naar de oorzaak. Rusland en Oekraïne gaan elkaars energievoorzieningen niet meer aanvallen, dat zegt de Amerikaanse president Trump. De Oekraïense president Zelensky zegt dat Oekraïne wel wil stoppen met aanvallen op energiedoelen, maar alleen als Rusland dat ook doet. En hij is er niet van overtuigd dat Rusland dat zal doen. Moskou heeft nog niet gereageerd op de boodschap van Trump. En de Amerikaanse mode- en kostuumontwerper Bob Mackie is overleden. Hij stond bekend als om zijn extravagante ontwerpen vol met glitters voor onder andere Cher, Tina Turner, Diana Ross, Dolly Parton en Madonna. Hij kleedde ook jongere sterren als Sabrina Carpenter, Taylor Swift en Pink. Mackie werd 3 keer genomineerd voor een Oscar voor beste kostuumontwerp. En hij won 9 keer een Emmy Award voor kostuumontwerp. Bob Mackie was 87 jaar. Het weer nog. Vannacht wolkenvelden, ook opklaringen, overwegend droog. Morgen in het noorden en het westen eerst wolken. In de middag op veel plaatsen zon. 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De radiozender voor de gemeente Altena.
1: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
0: Via FM. Digitale kabel. De AFM-app en radio AFM.nl.
1: Met nu.
0: Non-stop muziek.
1: Dit is

0: beste muziekmix.
1: Met het nieuws.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Rotterdam hebben honderden mensen gisteravond meegelopen in een stille tocht voor de man die zaterdag overleed bij zijn arrestatie. Alfredo Gulu van 51 werd aangehouden na een melding over een gestolen fatbike en werd door de politie tegen de grond gedrukt waarna hij overleed. De stille tocht eindigde onrustig. Mensen liepen naar het politiebureau en de ME moest in actie komen. Eén iemand is opgepakt. De drie doden bij het ongeluk met het vliegtuigje in Duitsland zijn allemaal Nederlanders. Gisterochtend vertrok het toestel vanaf Hilversum en het kwam net over de grens in de problemen en stortte neer. De slachtoffers zijn twee mannen van 57 en 58 en een vrouw van 23. De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft twee onderzoekers gestuurd. De VS en China vinden de oproep van Amerikaanse AI-bedrijven om de ontwikkeling van de sector te vertragen, maar bangmakerij. Zaterdag stelden de topmannen dat de sector te snel groeit om de veiligheid te kunnen waarborgen. Zo zou AI uit zichzelf cyberaanvallen kunnen uitvoeren. De Amerikaanse president Trump die stelt dat wie de strijd om AI wint, alles wint. Peking benadrukt wel dat er een balans moet zijn tussen ontwikkeling en veiligheid. Volgende week ontmoeten de presidenten Trump en Xi elkaar. In Indonesië wordt nog altijd gezocht naar overlevenden van de gezonken veerboot. Tientallen schepen van het leger en de politie doen mee. Er zijn nog meer dan 100 vermisten. Het schip kwam eergisteren in de problemen op de route van Java naar Borneo. Op alle mogelijke manieren wordt er gezocht naar de slachtoffers. Volgens de kapitein waren de golven van wel 3 meter hoog. De boot zou overvol zijn geweest, iets wat vaker voorkomt in Indonesië. Het weer, vannacht kans op wat nevel of mist. Het koelt af naar een graad of 16. Overdag in het noorden en westen eerst wolken. In de middag op veel plaatsen zon bij 22 tot 28 graden. En 's avonds wordt het overal bewolkt met kans op buien. Dit was het NOS Journaal.
0: De radiozender voor de gemeente Altena.
1: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
0: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
1: Met nu
0: non-stop muziek.
1: Dit is

als er iemand bij me wegging. Even slikken en weer doorgaan. Even voelen en gewoon weer opstaan. Het deed me weinig. Maar om jou ben ik verdrietig. Zonder jou ontzettend nietig.

0: de muziekmix.
1: Met het nieuws.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. De man die zaterdagavond overleed in Rotterdam, kort nadat hij door de politie was aangehouden, reed niet op een gestolen fatbike rond. Dat bevestigt de politie aan NRC. Agenten die waren aan het controleren na een melding van een gestolen fatbike. Het OM zegt tegen de krant dat Alfredo Gulu van 51 staande werd gehouden, maar geen idee kon laten zien. Vervolgens ging hij er vandoor. Tijdens de aanhouding werd hij onwel en overleed. Advocaat Gerald Roethoff, die de familie bijstaat, zegt dat de familie aangifte zal doen. En gisteravond was een stille tocht voor de man. Die verliep rustig, maar na afloop trokken mensen op naar het politiebureau Zuidplein. Daar werd het bekogeld, beklad en werd brand gesticht. Eén persoon is opgepakt. De VS en China bagatelliseren de oproep van Amerikaanse AI-bedrijven om de ontwikkeling van de sector te vertragen. President Trump stelt dat wie de strijd om AI wint, alles wint, en wil de ontwikkelingen dus niet vertragen zoals de topmannen voorstellen. Peking benadrukt dat er een balans moet zijn tussen ontwikkeling en veiligheid. En volgende week is er een ontmoeting tussen de presidenten Trump en Xi. Daar zal het ook gaan over AI. En over ruim een uur wordt een satelliet gelanceerd die kan meten of planten last hebben van de droogte. De Europese satelliet die kan zien hoeveel licht planten geven. Als dat minder wordt, dan is dat een teken van stress. De missie die moet kennis opleveren over de gezondheid van bossen, akkers en andere groene gebieden. De planten die nemen CO2 op om te groeien. Wetenschappers die willen bijvoorbeeld graag weten hoeveel CO2 ze de rest van deze eeuw uit de lucht kunnen halen. Het weer dan nog. Vannacht kans op wat nevel of mist. Het koelt uiteindelijk af naar een graad of 16. Overdag in het noorden en het westen eerst wolken. In de middag op veel plaatsen zon bij 22 tot lokaal 28 graden in het zuidoosten. 'S Avonds overal bewolkt en kans op buien. Dit was het NOS Journaal.
0: De radiozender voor de gemeente Altena.
1: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
0: Via FM. Digitale kabel. De AFM app. En radio AFM.nl.
1: Met nu.
0: Non-stop muziek.
1: Dit is AFM.